0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
8: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
9: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw, maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Counting down!
4: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
3: Top 33!
4: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
5: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

with my soul. I need a peace that only heaven.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruimte

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
5: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
7: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio. God
7: Radio. Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing. Vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
9: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
10: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
4: God Radio. Je bent niet alleen.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruimte.

0: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
4: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
5: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
4: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Why didn't you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
4: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst. En ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukkingen regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18, vers 21... dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

us. Lift up your voices. Consume every part of us, Father.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
4: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie host Johan Toet. Ik ga proberen om mijn snelheid van spreken een soort van tandje lager te zetten, wat gewoon heel mega lastig is. Ik heb het in de afgelopen les heb ik dat geprobeerd en ik begon zelf te knikkenbollen halverwege de les. Omdat ik ben gewoon wie ik ben, weet je. En er was eens een keertje iemand die had gezegd van ja, weet je, je moet dingen versneld afluisteren. En toen had ze gezegd, nou moet je even met Johan Toet proberen. Toen hadden ze een fragment naar me toegestuurd waarop ze mij op 2.0 zetten. En dan hoor je dit. Dat was echt bizar gewoon. Dus, maar goed, ja, weet je, ik snap dat soms ik te snel ga in mijn enthousiasme. Of dat het gewoon een waterval van woorden is op dat moment of zo. En het zit gewoon zoveel in mij dat... Dat probeer ik te bedwingen om het in één keer eruit te gooien. En ik vergeet soms dat sommige mensen... dat dingen die mensen horen nieuw voor ze zijn. Of dat ze er even over moeten nadenken. Of dat ze het moeten verwerken. En daardoor niet de kans hebben gehad om dat goed te pakken. En dus ik let erop, zeker in dit soort studies en alles. Kijk, als ik aan het preken ben op een campagne... Nou, dan ga ik er gewoon voor. En het heeft zijn gewenste effect dus. Dat vind ik helemaal prima. Maar als ik spreek in een gemeente of op een event of ik geef lessen... dan wil ik mezelf gaan leren om adem te halen... en om rustpauzes te nemen tussen het ene wat ik zeg en het andere wat ik ga zeggen. En dat voelt wereldvreemd voor me... omdat ik namelijk zelf helemaal niet in de gaten heb dat ik snel praat. Ik heb ook niet in de gaten dat ik aan één stuk doorpraat. Ik heb dat gewoon niet in de gaten. Maar goed, ik zeg altijd van, weet je, er zijn goede gewoontes en er zijn slechte gewoontes. Slechte gewoontes kun je afleren en goede gewoontes kun je zelf aanleren. Amen. Dus ik blijf het gewoon proberen totdat ik de juiste balans heb gevonden tussen mezelf zijn. Want dat is het allerbelangrijkste, dat je gewoon lekker jezelf bent. Maar dat het ook wel, vrucht kan dragen bij een ander. En dat het ook invloed heeft en impact heeft op een ander. Want anders dan... schiet je maar wat losse vlodders in de lucht, zeg maar. En als jij maar alles gezegd hebt... maar ja, als niemand dat hebt ontvangen... dan hebben we er niks aan, toch? Dus probeer een beetje middenweg te zoeken. Anyway, maakt verder ook niet uit. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics. En we gaan vandaag gewoon weer lekker het woord in. Halleluja. We gaan het hebben. We zitten alweer in les 29. En we gaan het hebben over de goddelijke stroom. De goddelijke stroom. En ik wil proberen om binnen de tijd te blijven. Want de afgelopen afleveringen ben ik iets over de tijd heen gegaan. En dat willen we natuurlijk niet. We willen gewoon lekker binnen de tijd blijven. Maar het is best lastig om te spreken op tijd, zeg maar. Omdat ja, soms dan gaat het zoals het gaat. En soms dan wil je meer delen. En soms heb je helemaal niet zoveel te delen. En dan is wat je gedeeld hebt ook al voldoende, zeg maar. Anyways, without further ado... gaan we dus nu naar les 29, les 1, vers 29. En dat is de goddelijke stroom. Nou, ik wil het hebben over hoe Gods stroom die in jou stroomt... naar buiten kan komen en hoe die anderen tot zegen kan zijn. Want in jou is een goddelijke stroom aan het stromen. Oeh, dat klinkt wel heel mooi, maar dat is het ook. Want de Bijbel zegt... dat onze lichaam een tempel is van de Heilige Geest. 1 Korinther 6, vers 19. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest... die in u is en die u van God hebt ontvangen... en dat u niet van uzelf bent? Zie je, Gods geest woont nu binnen in jou... en jij hebt nu zijn natuur ontvangen. 2 Korinther 5, 17 zegt dat we een nieuwe schepping zijn. 1 Johannes 4, vers 17 zegt, zoals hij is, zijn wij nu ook in deze wereld. Weet je, ik ben nu weer naar zijn gelijkenis. Genesis 1, vers 26 tot en met 28. Want Jezus is gekomen om te redden wat er verloren is gegaan. Wat verloren was gegaan, was die eenheid. Hij is dat komen herstellen, want hij is onze vrede die beide één gemaakt heeft. Zowel Jood onder de wet als hij de zonder de wet, kunnen we lezen in Efeze 2. Hij heeft ons teruggebracht in de oorspronkelijke staat door de wedergeboorte, door opgewekt te worden, door de opstandingskracht van de Heilige Geest die ons een nieuwe schepping heeft gemaakt. zijn wij teruggebracht in de staat hoe het was voor de zondeval. En waarin wij weer naar zijn gelijkenis zijn. Naar de gelijkenis van God zijn, zeg maar. Dus vanuit de kern van wie jij nu bent als kind van de Allerhoogste. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Vanuit die kern van wie jij nu bent als kind van de Allerhoogste. Vanuit de volheid die jij nu bezit in hem. Ben jij nu geroepen om uit te gaan in de wereld. En om zijn natuur die in jou is manifest te laten worden naar anderen. En in Johannes 4 vers 8 staat God is liefde. God is liefde. En als Christus het is die in ons woont. Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik ben nu een tempel geworden van de Heilige Geest. En ik heb de liefde van God is door de Heilige Geest in mijn hart uitgestort. Ja, ik ben nu geen slaaf, maar een zoon waardoor ik nu roep Abba Vader. Ja, ik heb nu zijn natuur gekregen. Ik heb nu zijn leven in mij. Het leven is in mij nu. Want Jezus is gekomen om leven te geven en dat in overvloed. Wie de zoon heeft, heeft het leven. Wie de zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dus ik heb nu zijn leven in mij. En alles wie hij is en alles wat hij is, heb ik nu in mij. Weet je, en hij is liefde. Dat is het allerbelangrijkste. Efeze 4 vers 22 tot en met 24 zegt dat je wat betreft de vroegere levenswandel die oude mens moet afleggen die ten gronde gaat door de misleidende begeerte. En dat je vernieuwd wordt in de geest van je denken. Dat je vernieuwd wordt in de manier waarop je nu denkt. Dat je gaat denken als kind van God. Dat je gaat denken met een koninkrijk denken. Dat je gaat denken naar wie je nu bent in Christus. En dat je je bekleedt met die nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Wij zijn nu overeenkomstig het beeld van God geschapen in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dus wij kunnen ons nu bekleden met deze nieuwe mens die naar zijn beeld is. Die nieuwe mens die liefde is. En wij kunnen nu wandelen zoals hij is. Nou, het is belangrijk, want als jij naar zijn gelijkenis bent geschapen, betekent het dus dat je dezelfde vruchten kunt voortbrengen, dat je hetzelfde leven kunt voortbrengen, dat je zijn handen en voeten wordt. Hè. De Bijbel zegt dat wij zijn lichaam zijn en hij het hoofd is. Dus we zijn gewoon helemaal compleet verweven en één met elkaar. Een nieuwe mens in Christus geschapen. En wij kunnen dezelfde karaktereigenschappen manifesteren die God heeft. Weet je, God is de vrucht van de geest is, Galaten 5 vers 22, is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En als ik er een gemist heb, genade met me. Maar dat is wat de vrucht van de geest in jou is. Die eigenschappen heb jij nu ook, want zoals hij is, ben jij nu ook in deze wereld. Jij bent nu een lichtdrager, jij bent het zout van deze aarde. Een licht in de duisternis. En jij bent een tempel van de Heilige Geest. En Gods zalving is binnenin ons. Wat u betreft, de zalving die u van hem hebt ontvangen blijft in u. En u heeft het niet nodig dat iemand u onderwijst. Maar zoals deze zalving onderwezen heeft. En deze zalving is waar en is geen leugen. En zoals u onderwezen hebt, zo moet u ook in hem blijven. Er is een zalving in mij, dat is de Heilige Geest die ik gekregen heb. Handelingen 10 vers 38 staat hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en kracht en hoe hij is rondgegaan goeddoende, terwijl hij iedereen genas die door de duiven overweldigd was. Ik ben ook gezalfd met de Heilige Geest en met kracht. Ik heb dezelfde Heilige Geest. Ik ben gezalfd met de Heilige Geest. Die zalving van de Heilige Geest is nu binnen in mij. Jezus zegt in Johannes 14 vers 16 tot en met 17. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid die de wereld niet ontvangt. Want ze ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en hij zal in u zijn. In Johannes 14 vers 20 staat. Op die dag zult u inzien dat ik in u ben en u in mij. En ik in de Vader en u in mij en ik in u. Dus iets in die soort van gelijke strekking. Maar in ieder geval dat wij in hem zijn. Hij is in ons en wij zijn in hem. En Johannes 14, 23 zegt dat het koninkrijk van God nu binnen in ons is. En in Lucas 17, vers 21 staat dat het koninkrijk van God nu binnen in ons is. de Heilige Geest is in ons. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Dus ik heb hier een bron binnen in mij. Een bron van levend water. Ik heb hier de zalving binnen in mij. Ik meen dat er staat in 1 Johannes 2 vers 27. Het is die zalving die ik binnen in mij heb. Die maakt dat ik kan wandelen zoals hij is. Ik kan wandelen zoals God is. Zo kan ik wandelen op deze aarde. Daarom worden we christenen genoemd. Omdat we heel erg moeten lijken op Christus. Laten we even snel kijken in 1 Korinthe 13. 1 Korinthe 13 is natuurlijk een fantastisch hoofdstuk ook weer. Ik moet zorgen dat ik er niet blijf hangen. Maar 1 Korinthe 13, dat gaat, daar gaan we even over de liefde. Dat vind ik gewoon een hele mooie. Even kijken of ik er zo makkelijk een pak. Ik heb niet heel veel ruimte aan die tafel waar ik dit allemaal zit op te nemen. En het is ook nog eens een keer een stalen tafel. Dus ieder geluidje wat ik maak op die tafel, dat horen jullie. Dus kijk maar. Halleluja. Maar goed, we zijn onderweg om eindelijk een eigen goede studio te creëren. Maar het is nu nog een verhuisstudio. Want dan zitten we hier en dan zitten we weer daar. En dan nemen we het hele zootje mee om dan verder te gaan met opnames. Het is niet altijd erg comfortabel, om het maar zo te zeggen. Maar goed, je hoort mij niet klagen. 1 Korinthe 13 vers 1. Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cymbaal zijn geworden. En al zou ik de gaaf van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, dan zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, ik had de liefde niet, het baatte mij niets. Maar dit is gewoon powerful, weet je. Je hebt de liefde nodig om de dingen te doen die alles wat je doet. Als je de liefde niet hebt, baat het je niets. Dat wil dus zeggen dat we vanuit een bepaalde zalving, vanuit een bepaalde eigenschap, vanuit een bepaalde capaciteit, vanuit een bepaalde hartsgesteldheid, motivatie, moeten handelen en wandelen in alles wat we doen en ondernemen voor het Koninkrijk van God en in alles wat we zijn en wat we zeggen te zijn. Het moet ergens vandaan komen. Hè? Ik meen dat in 1 Samuel 16 vers 7 staat dat God het hart aanziet. Dus hij ziet jouw hart en waarom jij doet wat je doet en wat de motivatie is van de dingen die jij doet. Maar kijk, wij kunnen wandelen zoals hij is, omdat hij ons die capaciteiten gegeven heeft. Hij heeft ons bekwaam gemaakt om dieners te zijn van het nieuwe verbond. Er staat hier in vers 4 van 1 Korinthe 13. De liefde is geduldig en zij is vriendelijk. De liefde is niet jaloers en de liefde pronkt niet. Zij handelt niet ongepast en zij zoekt niet haar eigen belang. Zij wordt niet verbitterd. Zij denkt geen kwaad. Zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar zij verheugt zich over de waarheid. Zij bedekt alle dingen, gelooft alle dingen, hoopt alle dingen, verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Boom, dit is gewoon powerful, man. Dit is wie God is. Want het woord liefde kun je vervangen voor God. Je kunt in plaats van liefde God neerzetten, want we hebben net gelezen in 1 Johannes 4 vers 8 dat God liefde is. Nou, dus dan kun je het zo lezen. God is geduldig. God is vriendelijk. God is niet jaloers. God pronkt niet. God doet niet gewichtig, hij handelt niet ongepast, hij zoekt niet zijn eigen belang, hij wordt niet verbitterd, God denkt geen kwaad, God verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar hij verheugt zich over de waarheid. God bedekt alle dingen, gelooft alle dingen en hoopt alle dingen en verdraagt alle dingen. Want als je kinderen hebt zoals ons, ja, dan moet je wel geduld hebben en dingen verdragen. Maar lieve mensen, dit is wie God is, dit is zijn karakter. Dit is wie hij is. Dit is wat hem beschrijft. En als wij ons gaan focussen op onze identiteit en ons gaan laten leiden door de Heilige Geest in ons, door zijn liefde, door zijn compassie en zijn bewogenheid voor anderen, dan weten wij dat wij wandelen vanuit de Geest. Kijk, ik heb het net al gezegd, maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Als dat niet uit jou komt, als dat niet zichtbaar is in jouw leven, als dit niet manifest is in jouw leven, dan ben je niet naar de geest aan het wandelen, maar dan ben je naar je vlees aan het wandelen. En zij die naar het vlees wandelen, kunnen God niet behagen. Want er is geen goddelijke stroom, het is een vleeselijke stroom. Je wandelt vanuit je zintuigelijke mens, wat je voelt, wat je proeft, wat je ruikt, wat je ziet, wat je wilt. Zeg maar, en er staat dat het vlees en de geest niet samengaan, want het ene verlangt tegen het andere in, zodat het niet doet wat u zou willen. Weet je, maar de werken van het vlees betekent de dood. En de werken van, van de geest betekent leven en vrede. Weet je, dus wij moeten ons gaan focussen op onze identiteit. En gaan wandelen vanuit wie we zijn in Christus. Vanuit onze nieuwe natuur, vanuit onze nieuwe mens. En als we dat doen, dan wandelen we als het ware naar de geest. En vanuit de geest. En zullen we dus ook liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing produceren. Nou, niet produceren, want Christus produceert het. Wij zijn met hem één plant gemaakt. Maar we zullen het voortbrengen. We zullen het dragen, die vrucht. En dan ben je niet met jezelf bezig. Of met wat anderen misschien van je zouden kunnen vinden. En dan ben je alleen maar bezig met één ding. En dat is de ander zegenen en de ander liefhebben. Want dat is Gods natuur in jou. Weet je, als je wandelt naar de geest, wil je alleen maar goed voor een ander. Als je wandelt naar de geest, dan zet dat het karakter van God vrij in jouw leven. Dan zet dat jouw nieuwe natuur, jouw de waarheid over wie je nu bent in Christus. Dat wordt dan vrijgezet in jouw leven. Ik probeer even te kijken hoe ik dat het beste kan omschrijven. Maar zeg maar, als ik gewoon mezelf als voorbeeld neem. Ik heb heel vaak gehad dat als ik ergens liep of zo. Dat ik merkte dat ik totaal geen geduld had voor mensen. Of dat ik geïrriteerd was of weet ik wat. En ik kon dan een paar dagen later of zo precies dezelfde plek met dezelfde situatie zijn. En dat ik een partij geduld zie, want dat wil je niet weten. En ik had gewoon zoveel liefde en compassie voor die mensen. En ik had begrip en ik werkte mee en ik liet alles maar gewoon begaan. En ik had gewoon een engelengeduld en niets raakte me of kon me uit balans brengen. En later realiseerde ik mij dat de eerste situatie, daar was ik gewoon in mijn vlees. Ik was nou niet in mijn vlees, want je kunt niet meer in je vlees zijn. We zijn niet meer in het vlees. Als de geest van God in ons woont, zijn we in de geest. Maar we kunnen nog wel naar het vlees wandelen. En je wandelt dan naar het vlees. En ik wandelde naar het vlees. En niet naar de geest. En het tweede scenario, waarin alles helemaal geweldig was, daar wandelde ik naar de geest. Want dan ben je gewoon niet bezig met jezelf. Je bent niet bezig met mensen aan de buitenkant. Je kent hen niet naar het vlees. Dat is een hele mooie trouwens. In 1 Korinthe 2 vers... even kijken hoor. In 2 Korinthe 5 vers 16. Daar staat, zo kennen wij vanaf nu niemand meer naar het vlees. En als wij Christus gekend hebben naar het vlees, dan kennen wij hem zo nu niet meer. Weet je, dus als jij wilt wandelen naar de geest, dan moet jij de mensen niet kennen naar het vlees. Dan moet je hen kennen naar de geest. En helemaal jouw broeders en je zusters. Dat je hen gaat zien zoals God ze ziet. Christus in hun, de hope of glory. Zij zijn geliefde, gezalfde kinderen, heilig en smetteloos voor de Allerhoogste. En ze zijn gezegend met alle geestelijke zegen in hemelse gewesten. Ze zijn gezegend met de zegen van Abraham. Ze hebben deel in een beter verbond. Ze zijn erfgenamen geworden. En ze zijn een tempel geworden van de Heilige Geest. En ze zijn volmaakt in Gods ogen. En ze zijn samen met Christus verborgen in God. Weet je, en als ik daarnaar kijk vanuit de geest, dan zie ik dat ook. Dan kan ik die persoon zien. Maar als ik kijk vanuit het vlees, dus naar het vlees, dan zie ik de fouten en de falen van mijn broeders en mijn zusters. Dan zie ik hun misstappen. Dan zie ik wat er nog allemaal misgaat in hun leven. En waar ze staan op hun geloofsladder. En dan ga ik ze daarop bepalen en beoordelen. En weet ik wat allemaal. Dat is niet naar de geest. Dan is niet die goddelijke stroom aan het stromen. Dan is niet die flow van levend water aan het stromen binnenin mij. Dan is niet die zalving actief in mij. Dan ben ik niet vervuld van de Heilige Geest. Dat is weer iets voor een andere les. Maar dan ben ik gewoon op dat moment bezig met vanuit mijn vlees om te gaan met situaties en te kijken naar mensen. Maar de Bijbel zegt, zo kennen wij vanaf nu niemand meer naar het vlees. Maar ik moet niemand meer kennen naar het vlees. Ik moet mensen kennen naar de geest. Ook zij die nog in de duisternis wandelen, moet ik kennen naar de geest. Want het is de geest van ongehoorzaamheid die werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Die doen de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. En dat is de boze. Weet je? Dus er zit een geest achter waardoor zij zijn zoals ze zijn. En dus ik moet hen kennen naar de geest. En ik moet mijn broeders en mijn zusters kennen naar de geest. En ik moet mezelf kennen naar de geest. Want wat je dan ziet, als je kijkt naar je broeders en je zusters in de Heer, is dat mooi wat je ziet. En als je jezelf ziet naar de geest, is het mooi wat je ziet. Maar als je naar het vlees gaat kijken, ja, dan hebben we altijd wel alles van alles aan te merken. Anyway, als jij wandelt naar de geest en vanuit jouw nieuwe natuur, vanuit je nieuwe identiteit, dan wil je dus maar één ding, en dat is andere mensen zegenen en andere mensen liefhebben. En dat is Gods natuur in jou. Die stroom van zijn liefde die zet je vrij door je te focussen op zijn wil en op zijn karakter en op zijn natuur. Weet je, God is goed. God is liefde, dat hebben we net allemaal gehoord. Hij is blijdschap, hij is zachtmoedig en hij is bewogen. En God is genade, onverdiende gunst. En zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Nou, soms voelen we ons bezwaard om iemand aan te spreken. Om een woord te delen of een bemoediging te delen of om te getuigen van Koning Jezus. Om misschien te vragen van, joh, mag ik voor je bidden? Ik zie dat je pijn hebt. Of gewoon een gesprek aan te gaan of wat dan ook. En dan op het evangelie uit te komen. We voelen ons bezwaard om mensen aan te spreken. Ik weet dat in Handelingen 4, nadat zij vervolgd werden, de apostelen aan het bidden waren en zeiden: Vader, geef uw dienstknechten. En dat zij uw woord met vrijmoedigheid mogen spreken, omdat u uw hand uitstrekt tot wonderen en tekenen. Nou, ik geloof als je mensen aanspreekt en je spreekt ze aan vanuit het evangelie, vanuit het ware evangelie, dat God het zal bevestigen met wonderen en tekenen. Zullen mensen aangeraakt worden, bemoedigd worden, zullen mensen gezegend worden, zullen mensen getransformeerd worden, vrijgezet worden, genezen worden. En dat geeft jou gewoon alle vrijmoedigheid die je nodig hebt, joh. Als jij ziet van, hey, God is bij mij en hij is voor mij, niet tegen mij. Wie kan mij wat maken? Want weet je, als God voor me is, wie kan er dan tegen mij zijn? Hij die in mij is groter dan hij die in de wereld is. Ik ben meer dan overwinnaar door hij die in mij is. Weet je, als je dat ziet, zeg maar, dan krijg je een vrijmoedigheid die niet van deze wereld is. Anyway, maar als jij je bezwaard voelt om te spreken of te getuigen, dan ben je eigenlijk ikgericht bezig. En we zijn dan zo bezig met wat andere mensen misschien wel of niet van kunnen denken. Hè? Dadelijk zeg ik iets geks, of vinden ze dit van me, vinden ze dat van me. Weet je, en dan gaat het allemaal maar om jou en hoe mensen op jou reageren. Maar jij moet je focus van jezelf afwenden en je moet je gaan richten op de ander en je moet je gaan richten op God. Want dan kan zijn stroom in jou gaan flowen en kan je anderen sterk bemoedigen en opbouwen. Weet je, toen ik nog jong was in het geloof en nog niet zo heel erg bekend was met mijn ware identiteit in Christus, ik nog niet wist wie ik was en wat ik van mag in Christus Jezus, vond ik het nog steeds heel erg belangrijk wat andere mensen van mij zouden kunnen vinden. Ik vind het nog steeds belangrijk wat mensen van me vinden, want die wil natuurlijk door iedereen aardig gevonden worden, maar het bepaalt niet meer wie ik ben. En vroeger bepaalde dat wel wie ik was. Als mensen mij een eikel vonden, dan kon ik mezelf gaan zitten veroordelen. Als mensen, weet ik veel, me beoordeelden op gewoon wat ik deed of hoe ik het deed of wat dan ook. En dat met kritiek of, nou ja, ik vond het gewoon belangrijk dat wat mensen van mij vonden. Ik vond het belangrijk dat ze me goed genoeg vonden, zeg maar. En dat ik dat stukje erkenning kreeg en ga zo maar door. Maar ik merkte steeds meer dat wanneer ik vanuit zijn liefde voor mij ging wandelen en zijn liefde voor anderen ging wandelen, maar vooral ook voor mezelf, dat ik mezelf ging zien in Christus en hoe hij naar mij kijkt. Dus met andere woorden, ik voel me geliefd. Weet je, ik weet me geliefd, moet ik eigenlijk zeggen, want we wandelen niet door gevoel, we wandelen ook niet door aanschouwen, we wandelen door geloof, amen. Maar gewoon van, ik weet me geliefd. Ik weet dat ik goed genoeg ben. Ik weet dat ik gezien word en gekend word door de levende God. Ik weet het en omdat ik het weet, kan ik dat uitstralen naar de wereld om mij heen. He, dus wanneer ik vanuit mijn identiteit wandel en vanuit de liefde wandel die God voor mij heeft, die Christus voor mij heeft, dan straal ik dat uit. Mensen zien dat, mensen voelen dat. Die zeggen, het gaat goed met je, hè? Je straalt helemaal. Of, hey, wat is er met jou aan de hand, man? Of weet ik wat, je straalt het gewoon uit. Je bent dan zo zeker, wanneer je naar je vlees zit en naar je vlees wandelt, zeg maar, dan kan er van alles zijn. Ruis op je pad, afgeleid worden, irritaties, je mondhoeken hangen naar beneden en ga zo maar door. Bij mij zit mijn gezicht zo het lekkerste. Halleluja. Maar gewoon, weet je, als je in je vlees naar je vlees wandelt, dan is dat gewoon, dan straal je iets anders uit. En dat is echt zo. Het is gewoon echt zo, als je erop gaat letten. Van wat voor energie straal ik uit? Wat voor uitstraling heb ik op dit moment, weet je? Ben ik mensen aan het zegenen? Ben ik een open boek? Willen mensen contact met me? Lachen mensen naar me? Groeten ze me? Of gaan ze me uit de weg? Nou, dan weet je wel hoe laat het is. Maar als je vanuit zijn liefde voor jou gaat wandelen, dan gaat de wereld daaromheen gaat dat merken. Dat jij jezelf kent, ziet in hem, dat je geworteld bent in hem, dat je opgebouwd bent in hem, gevonden wordt in hem, zeg maar, dan heeft dat een bepaalde uitstraling naar de wereld. Dat is echt zo. Hè? Ik weet zeker dat er mensen zijn die zeggen van, hé, weet je, soms als het zonnetje schijnt en alles zit mee en mijn salaris is net gestort en ik ga lekker de stad in om te winkelen, maar dan straal ik als een bloem die in bloei staat. Halleluja. En iedereen is vriendelijk en iedereen is aardig. Ja, dat komt omdat je dat misschien naar de geest wandelt, want dat is dan wat je uitstraalt, dat het goed gaat met je. En dat heeft een enorm effect. En voor mij had het ook een enorm effect. Want als ik naar hen keek, dan keek ik met diezelfde liefde die God voor mij heeft, keek ik naar hun. En dat zette deuren voor me open. Dat maakte me een magneet voor God om zo mensen naar hem toe te leiden. De flow, die goddelijke stroom, was dan zo sterk dat ik zelf bijna niets meer hoefde te doen om anderen op te bouwen en te bemoedigen en te bereiken voor God. Het was het goede van hem dat maakte dat mensen werden aangetrokken. Weet je, om een heel leuk voorbeeld te nemen. Toen ik nog op de sportschool kwam, was het zo dat ik voorheen mijn houding had van die loopt heel breed. Dus ik loop ook heel breed. We hebben allebei onze spieren opgepompt. Weet je, jij kijkt boos naar mij, ik kijk boos naar jou. We willen elkaar niet groeten, want ja, poeh, weet je. En het is allemaal onzekerheid, het is allemaal vlees. Maar goed, ik had dat dus ook. En dan waren we eens trainen en dan kwamen we terug in de kleedkamer, weet je. En dan keken we elkaar aan zo. Je wil wel gedag zeggen, maar je doet het dan toch niet. Dus je kijkt elkaar op zo'n vuile manier aan. En weet ik het allemaal, je denkt van, kijk hem lopen, anabole Jantje, weet je, met z'n... Die hebben in de tapijten gewerkt en weet ik wat allemaal. En die denkt waarschijnlijk precies hetzelfde van jou. Dat is zo'n raar haantjesgedrag in die sportscholen soms. Niet altijd, maar vaak wel. Zeg maar. En mijn houding was dan die was ook heel vaak zo. Dus ik sprak met niemand. Ik had mijn oortjes in en ik liep gewoon. Iedereen keek een beetje boos naar mij. En ik keek een beetje stoer en boos naar iedereen. Weet je, gewoon, ja. Dat was gewoon heel achterlijk gedrag. Maar het viel mij op. En op een gegeven moment dacht ik bij mezelf, weet je wat? Weet je, ik ga gewoon die mensen behandelen zoals ik zelf behandeld zou willen worden. En ik ga gewoon contact met ze maken. Want het zijn gewoon normale mensen. En die zijn waarschijnlijk ook gewoon met hun eigen ding bezig. Of gewoon onzeker of wat dan ook. Dus ik ga ze gewoon lekker benaderen. Dus iedere keer als ik weer aan het sporten was of zo. Dan had ik mijn oortjes niet meer in. En dan zei ik van, hey gozer, lekker aan het sporten man. Ja, je ziet er goed uit. Jij komt ook vaak. Hè? Leuk man, goed voor je. Weet je, knallen, dikke bovenarmen. Weet je of zo. Of, hey gozer, lekker gesport. Heb je het een beetje naar je zin gehad? Ja, fantastisch man. Ja, geniet van je dag. En weet ik wat allemaal. En wanneer ik dat deed, weet je, werden mensen gewoon helemaal super enthousiast. En super vriendelijk. En dan bleken het allemaal hele goede mensen te zijn. Die gewoon moeite hadden om ook gewoon zichzelf te zijn. Want we denken dat we op een of andere manier onszelf naar elkaar moeten profileren en een bepaalde houding moeten aannemen, omdat het je stoer en weet ik wat allemaal weet. En dan heb ik het met name over de krachtpatsers tussen ons, die jezelf helemaal vol pompen bent met ijzer. Je gaat dan een bepaalde houding aannemen die je eigenlijk helemaal niet aan wil nemen. Want uiteindelijk zijn we gewoon allemaal geweldige gasten. Ik heb echt hartstikke leuk contact gekregen met mensen daarna en mocht ik het evangelie ook gewoon delen met ze, omdat ik mezelf vernederde en mezelf, kruisigde als het ware. En gewoon begon te wandelen vanuit wie ik ben in Christus. En vanuit wie ik ben in Christus hou ik van heel de wereld, man. Ik wil met iedereen praten, ik wil iedereen knuffelen, ik wil iedereen helpen, ik wil iedereen zegenen, ik wil voor iedereen klaarstaan. Ik wil alleen maar mensen bemoedigen, opbouwen. Ik wil er alleen maar zijn voor iedereen. Dat is vanuit wie ik ben in Christus. Dat is het hart van God in mij. Dat is die goddelijke stroom in mij die zo graag wil stromen. Dat is die goddelijke stroom in jou die zo graag vrijelijk wil stromen in jouw leven. Dat je daarvan overloopt gewoon. Maar je zit gewoon jezelf soms in de weg. En dat is gewoon je vlees is dat. Anyway, maar hoe kun je zorgen dat je zijn liefde kan laten flowen? Nou, in Filippenzen 4 vers 8 staat verder broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Met andere woorden, als jij gericht en gefocust bent op zaken die het karakter van God weerspiegelen, als jij je gaat focussen en de dingen van boven bedenkt, bedenk dan niet de dingen die op aarde zijn, maar bedenk de dingen die boven zijn, want je bent met Christus samen verborgen in God, weet je, ga jij eigenlijk door zijn stroom heen, ga jij God weerspiegelen, ga je God laten zien, ga je God zichtbaar maken in de wereld, zeg maar. Als jij gaat bedenken hoe geweldig hij is en hoe genadig hij is en wat hij allemaal voor jou heeft gedaan en wat allemaal nog voor jou in het verschiet ligt, en je gaat je verheugen in jouw relatie en je identiteit in hem, dan ga je op een gegeven moment stralen als de zon. Want er komt vreugde in jou op het moment dat je aan de Heere denkt. Er komt vreugde in jou als je bedenkt hoe goed hij is, hoe fantastisch hij is. Weet je, dan ga je stralen als de zon en dan zullen vreugde en blijdschap van je afspatten gewoon. Weet je, jij bent het licht van de wereld en je bent het zout van de aarde, dus sta op en schitter. Laat zijn liefde flowen en je zal zien wat een zegen je mag zijn voor de mensen om je heen. Ik heb er echt veel van geleerd. Wanneer ik geconsumeerd was met mezelf en met mezelf bezig ben, wat zouden mensen van mij vinden? Hoe zouden mensen op mij reageren? Hoe kom ik op mensen over? Waarom kijkt die persoon zo naar mij? Hoe kijkt die persoon zo naar mij? En ik continu met mezelf bezig was er geen goddelijke stroom die vrijelijk kon stromen. De enige stroom die er was, dat was de stroom van de negatieve, weet ik veel wat. Het was gewoon negatieve stroom in mij, zeg maar. Maar op het moment dat ik besluit om te wandelen vanuit wie ik ben in Christus en mij bezighoud met de dingen van het koninkrijk en mijn focus op de levende God, dan gaan mijn ogen branden als lampjes. En dan komt er een vuur in mijn hart te wakkeren en een compassie en bewogenheid voor de mensen in de wereld om mij heen. En dan ben ik plotseling niet meer met mezelf bezig. Dan gaat het helemaal niet meer om mij. En lieve mensen, het gaat niet meer om ons. Weet je, en de voorbeelden die ik neem, dan spreek ik over jaren geleden. Ik zeg niet dat ik nooit meer naar het vlees wandel. Natuurlijk wandel ik nog wel eens naar het vlees, helemaal in het verkeer. En dan moet ik me nog steeds van bekeren, van het verkeer. Maar Die goddelijke stroom, weet je, die gaat stromen op het moment dat je gaat focussen op de levende God. En wie hij is in jou en wie jij bent in hem. En wat hij voor jou heeft gedaan en waar je vandaan bent gekomen. En wat hij heeft gegeven. En het is, hoe groot zijn genade is, hoe onvoorwaardelijk zijn liefde is. En al die dingen meer. En wanneer je daarop gaat focussen en die dingen gaat bedenken die van boven zijn. Dan gaat die goddelijke stroom stromen in jou. En dan word je een magneet voor de wereld om je heen. En dan ga je mensen aantrekken. En dan kun je heel makkelijke gesprekken aanknopen met ze. En dan kun je heel makkelijk de mensen tot de Heer brengen. Je kunt heel makkelijk mensen zegenen, bemoedigen, opbouwen, liefhebben. Je kunt heel veel compassie en bewogenheid hebben. Omdat je niet meer met jezelf bezig bent. He, dus niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En als je dat gaat beseffen, dan gaat Christus ook niet alleen. Dan leeft niet alleen Christus in jou. Maar dan gaat hij ook door jouw leven. Halleluja. Anyway, ik hoop dat je er wijs uit kon komen. En ik weet niet, misschien hoort het aan mijn stem. Ik ben echt super moe. Maar desalniettemin, de waarheid is de waarheid. En de waarheid maakt je vrij. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Dat je gezegend bent.

0: en je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
4: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
5: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
7: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

0: is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Hartelijk welkom weer. Mijn naam is Tom de Wal van Frontrunners Ministries. Oké, we gaan het hebben over genezing. We zijn een fundament aan het bouwen. Wat zegt het woord van God over het thema genezing? En ik heel even kort samenvatten om weer even op te frissen. Het woord van God is de waarheid. En als het gaat om genezing, dan is dat ons fundament. En kijken we daarnaar. Boven ervaringen, omstandigheden, kijken wat het woord van God zegt. Want heel veel mensen zeggen, ja, maar ik had een tante en die... Weet je... Oké, we hebben allemaal ervaring, we hebben allemaal dingen meegemaakt. Maar wat zegt de Bijbel? Wat zegt het woord van God? Laten we daarna teruggaan voordat iedereen komt met allerlei ervaringen. En die heeft dit meegemaakt en die dat. De Bijbel zegt, het woord van God is een licht op onze weg. Een lamp voor onze voeten. Dus we kijken naar wat het woord van God zegt. Want dat zal ons leiden in de waarheid. En vorige keer hebben we één lijn uitgehaald van... hoe kunnen we zeker weten dat genezing de wil van God is? En de hoofdlijn die we hebben gekeken is... kijk naar de algemene lijn in het woord van God. Hebben we vorige keer over gehad. Kijk naar wat zegt het woord van God in het algemeen, in zijn totaal, over genezing. En we hebben behandeld de teksten zoals wat God zegt. Ik ben de Heer, uw heelmeester. Exodus 15, vers 26. God zegt, ik ben de Heer, je dokter. Een van de namen van God is Jehovah Rapha, de Heere uw geneesheer. God maakt zichzelf bekend in zijn identiteit, in het diepste van zijn wezen, in wie hij is, als ik ben de Heere die weer heel maakt. Ik ben de God die herstelt. En Exodus 23, vers 25 zegt, de Heere zal ziekte uit uw midden doen wijken. Psalm 103 zegt, loof de Heere. Want hij is degene die al uw ziekte geneest. Die al uw ziekte geneest. Dus dat zijn allemaal teksten waar we de vorige keer naar hebben gekeken. We hebben ook even gehad over het verschil tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het is ook belangrijk om terug te luisteren als je de uitzending nog niet hebt gehoord. Maar we hebben dus gezien de algemene lijn in het woord van God. Is dat God wil dat je gezond bent. Dat je genezen bent en dat het goed gaat met je. Dat is de algemene lijn in het woord van God. En dan kunnen we zeggen, ja, maar hoe zit het met Job? Hoe zit het met Trofimus? Hoe zit het met bepaalde vraagstukken? Paulus' doorn in het vlees. Is belangrijk, gaan we een uitzending doen over genezingsvraagstukken. Ik ben hier mijn... Oké. Over genezingsvraagstukken. Maar voordat we ingaan op details en kleine verhalen, we kijken naar de algemene lijn in het woord van God. Dus de eerste reden waarom we zeker kunnen weten dat God altijd wil genezen, als we kijken naar de algemene lijn in het woord van God en hoe God zichzelf bekend maakt, dan zien we dat God is een genezende God. De tweede reden die we zien, waar ik naar wil kijken, is kijk naar Gods oorspronkelijke plan. Kijk naar Gods oorspronkelijke plan. Dus dat is reden 2. Hoe weten we of God een genezende God is of niet? Hoe weten we of God altijd wil genezen? Kijk naar wat is Gods oorspronkelijke plan. En dan kunnen we kijken op twee manieren. Eigenlijk zijn er twee plekken waar we zien hoe God oorspronkelijk de mens heeft bedoeld. Hoe God oorspronkelijk met de mens wil omgaan. En de eerste plek is voor de zondeval. Als je kijkt naar hoe de wereld was voor de zondeval, dus voordat de mens zondigde en uit de Hof van Eden werd geplaatst, hoe ging de mens toen om met God? Nou, dan zegt de Bijbel in Genesis 1 en 2 dat God wandelde met de mens en God had alles goed gemaakt. Hij had het zeer goed gemaakt. De mens was gezond, de mens was genezen. Adam liep niet met krukken door de Hof van Eden. En Eva was niet blind en liep niet met een geleidestok. Toevallig tegen de boom aan van kennis goed en kwaad. En omdat ze blind was, nam ze de verkeerde appel. En zo is de zondeval. Dat is niet het verhaal van de zondeval. In de Hof van Eden waren ze gezond, genezen en ze waren sterk. En dat is de wil van God, zoals God wilde dat de mens was. Als ziekte in het plan van God zat, had God Adam en Eva al wel met ziekte gezegend. als je gelooft dat God mensen ziek maakt. Nee, God maakt mensen niet ziek. God is niet in de business van mensen ziek maken. God maakte alles goed en zeer goed. Bovendien, zegt de Bijbel, Genesis 1, vers 26 en 28. God maakte de mens in zijn beeld en zijn gelijkenis. Is God zelf ziek? Nee, God is niet ziek. God is perfect. God is heel. En wij zijn gemaakt in het beeld en het gelijkenis van God. Wij zijn een reflectie van God. We zijn God niet. En helaas zijn we afgeweken van het plan van God. Maar mijn punt is dit. We zijn gemaakt in het beeld en gelijkenis van God. En de mensen die God maakte in zijn beeld en zijn gelijkenis... in zijn beeld en zijn gelijkenis zit geen ziekte. In zijn beeld en zijn gelijkenis zit heelheid. Dus als we kijken naar de Hof van Eden en hoe God dingen bedoeld had... kun je zien dat ziekte zit niet in het plan van God. De Bijbel zegt in Spreuken, het woord van God is een medicijn. Terwijl je dit hoort, ben je medicijn aan het innemen. Dit is medicijn, het woord van God. Als het gaat over... over het oorspronkelijke plan. Wanneer zien we nog meer het oorspronkelijke plan? Als we kijken naar hoe God het in het boek Openbaring... dus even helemaal terug van Genesis, hoe God het bedoeld had. Daarna ging het mis, hebben we een tijd dat het misging. En dan uiteindelijk beschrijft het boek Openbaring... over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan zegt de Bijbel in Openbaring 21 vers 4... God zal alle tranen van hun ogen afwissen. De dood zal er niet meer zijn, hebben we het de vorige uitzending over gehad. De dood is een vijand, de laatste vijand die verslagen moet worden, zegt Paulus. De dood zal er niet meer zijn, ook geen rouw, jammerklacht of moeite... want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. De eerste dingen zijn voorbij gegaan. De Bijbel schetst ons een beeld... dat als God alles herstelt, als God alles nieuw maakt... dan zal er geen dood zijn, geen ziekte zijn, geen ellende zijn, geen tranen zijn. Later in de hemel is er geen ziekte. Als ziekte in het plan van God zat, nogmaals, liepen mensen wel met krukken in de hemel. Maar de Bijbel leert ons dat we een verheerlijk lichaam krijgen wat volledig gezond is. En tot die tijd leven we op aarde, maar het laat wel zien dat dat de wil van God is. Als ziekte de wil van God was, dan had God wel ziekte gemaakt in de hemel. Maar er is geen ziekte in de hemel. In de hemel is perfectie. En dat leert ons wat de wil van God is. Sommige mensen vragen zich af, ja, maar misschien zit ziekte wel in het plan wat God heeft voor mijn leven. Ben je later in de hemel ziek? Nee, dan zit het niet in Gods plan. Het is niet onderdeel van Gods plan. Waren Adam en Eva ziek? Nee. Als ziekte onderdeel is van Gods plan, had hij hem wel ziek gemaakt. Ziekte is niet onderdeel van het plan van God. Ziekte is onderdeel van het plan van de duivel. Ziekte kwam de aarde op toen de duivel zich begon te bemoeien... en de zondeval plaatsvond en ellende plaatsvond. Jezus bidt in Matteüs hoofdstuk 6. Dan zeggen de discipelen, leer ons bidden. Wat bidt Jezus? Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden... zoals in de hemel, zo ook op aarde... Dat was het gebed wat Jezus bad. Jezus bad dat de wil van God zoals het in de hemel is... op aarde zou manifesteren. Dat het op aarde realiteit zou worden. Heer, uw wil geschieden zoals in de hemel, zo op aarde. Is in de hemel ziekte? Nee. Jezus bad, uw wil geschieden zoals in de hemel. De wil van God zoals in de hemel, geen ziekte... zo op aarde. In andere woorden, je bidt de hemel naar beneden op aarde. Dat is de wil van God. En dus Jezus leert ons in dat gebed... dat het koninkrijk van God, dat we dat op aarde bidden... de heerschappij van God, zoals het in de hemel is. En in het koninkrijk van God zit geen ziekte. Zit geen ziekte. Dus Jezus zei ook... predik het evangelie van het koninkrijk, genees de zieken. Op een andere plek in Lucas 10 zegt Jezus, genees de zieken. En zegt dan, het koninkrijk is bij jullie gekomen. Dus als mensen genezing ervaren, zegt Jezus, ja, dat is een onderdeel van Gods regering. Dat is een onderdeel van Gods heerschappij. Dus ook daarin kunnen we zien, kijk naar Gods oorspronkelijke plan. En dan zal je beseffen, er zit geen ziekte in het oorspronkelijke plan van God. Amen. Dus uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op aarde. Daarnaast, hoe kunnen we nog meer weten dat ziekte, dat God altijd wil genezen? Dan zeg ik, kijk naar het karakter van God. Kijk naar het karakter van God en besef dat God is een goede God. God is getrouw. En de Bijbel zegt dat God is een goede vader. God is een goede vader. Matteüs 7, vers 11. Als u die slecht bent, uw kinderen goede gaven weet te geven... hoeveel te meer zal uw Vader die in de hemel is uw goede gaven geven. En goede gaven geven aan hen die tot hem bidden. Jezus zegt, vergeleken met God zijn alle mensen slecht. Want God is een goede, goede God. Maar dan zegt hij, vergeleken met aardse vaders die hun kinderen goede gaven geven. Nou, ik ben zelf vader geworden sinds een maand of 6, 7 van Matthew, mijn eerste zoontje. Weet je, als je kijkt hoe ik en mevrouw Femke met Matthew omgaan, we geven hem goede dingen. We geven hem geen ellende. Hij hoeft niet in de schuur op het beton te slapen. Nee, we geven hem eten. We geven hem kleding. We geven hem een bed om in te slapen. Hij heeft zijn eigen kamertje. Hij krijgt speelgoed. Weet je, we zijn gewoon natuurlijke ouders, maar we willen dat het goed gaat met ons zoontje. Dat is logisch. Je wil, het diepste verlangen van iedere ouder is dat het goed gaat met je kinderen. Dat ze gezond zijn, dat ze te eten hebben, dat ze niet in armoede leven, dat het goed gaat. Jezus zegt, als jullie dat als natuurlijke vaders, als jullie dat als natuurlijke ouders al hebben, Matthäus zegt zelf, hoeveel te meer uw Vader die in de hemel is. Besef, je hebt een Vader in de hemel. Hij heeft jou gemaakt. Hij heeft jou bedacht. De Bijbel zegt in Psalmen, hij heeft je wonderlijk gemaakt. Hij heeft je prachtig gemaakt. En toen God eraan dacht om jou te maken, dacht hij niet aan ziekte. Geen seconde. Het doet God pijn als zijn kinderen ziek zijn. Waarom? Omdat jij zegt, hij is veel beter dan een natuurlijke vader. Als mijn zoontje ziek is, als mijn zoontje ergens last van heeft, dan doet dat je pijn als natuurlijke vader. Weet je, hele kleine dingen. Weet je, hij krijgt nu zijn eerste 2 tandjes. Hij heeft precies 2 tanden in het midden. Het ziet er heel dom uit en hij kan er heel hard mee bijten. Maar mijn punt is, het deed pijn voor die tandjes om daar doorheen te komen. En dan denk je als natuurlijke vader al, ah, hij heeft pijn. Je wil niet dat hij pijn heeft. Als jij dat als natuurlijke vader al iets hebt met zoiets simpels als tandjes krijgen, hoeveel te meer heeft God het als de mensen die hij prachtig gemaakt heeft ziek zijn. Dus we moeten beseffen hoe God ons gemaakt heeft, hoe God naar ons kijkt. Hij is een goede vader, hij is een liefhebbende vader. En liefhebbende vaders zijn er niet op uit om hun kinderen ziek te maken. Laten we even kijken naar een psalm. Ik zit even te zoeken naar die psalm die zegt dat God ons prachtig gemaakt heeft. Ja, hier, psalm 139. U heeft zelfs mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder gemaakt, zegt de Bijbel. Ik loof u, omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien en ze werden in uw boek beschreven. De dagen werden al gevormd toen er nog niet één bestond. Daarom, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God, hoe machtig groot is hun aantal. En weet je, de Bijbel leert ons, God heeft ons gemaakt. Hij heeft ons bedacht met passie. Hij heeft ons gemaakt vol liefde. En alles wat God maakt is goed. Alles wat God maakt is goed. En er zit geen ziekte in dat plan van God. Jezus zegt, als jullie natuurlijke vader zou willen dat het goed gaat met je kinderen, hoeveel te meer God de Vader. En daarom is het ook belachelijk dat mensen denken, soms hoor je mensen zeggen, ja, de Heer heeft me deze ziekte gegeven om me iets te leren. Onzin. Totale onzin. Stop ermee. Stop met denken op die manier. Jezus zegt, als jullie als natuurlijke vader zo goed voor je kinderen zorgen, hoeveel te meer uw Vader die in de hemel is, die goede gaven geeft aan wie tot hem bidden. God geeft goede gaven. Dat is 5G. God geeft goede, dat is 4G. 4G. God geeft goede gaven. Het is bizar als mensen denken dat God de Vader je ziek maakt om iets te leren. Dat zou hetzelfde zijn als ik mijn zoontje van 6 maanden pak Matthew en dat ik hem een beetje, dat ik hem wat bedorven dingen laat eten. Weet je, hij eet nu alles. Hij stopt nu alles in zijn mond. Maakt niet uit wat het is. Een stift, een pen, een boek. Alles gaat naar zijn mond toe. Als ik hem wat bedorven dingen laat eten of wat vergif, zodat hij ziek wordt, dat hij dan leert om niet meer alles in zijn mond te stoppen. Weet je, als ik dat zou doen met mijn kinderen, Weet je, ze zouden me moeten opsluiten. Ze zouden me in een psychiatrische inrichting moeten zetten als mensen hun kinderen ziek maken om ze iets te leren. Weet je, natuurlijke vaders doen dat dan niet. Hoeveel te meer doet de hemelse vader dat niet? De Bijbel zegt dat God onderwijst ons door zijn woord en door zijn geest. We hebben laatste serie gedaan over hoe corrigeert God. Dus die kan je terugluisteren. God onderwijst ons door zijn woord. Het woord onderwijst ons. 2 Timotheüs 3 vers 16, weerlegt, beproeft, verbetert ons. En de geest van God onderwijst ons in heel de waarheid. De Bijbel zegt nergens, God onderwijst ons door ziekte in heel de waarheid. Onzin. God maakt je niet ziek om iets te leren. God maakt je niet ziek om iets te leren. Bovendien, om even mensen hun denken te confronteren. Sommigen zeggen, ja, de Heer heeft me dit gegeven om me iets te leren. Oh, heeft God je dat gegeven? Dan moet je niet naar de dokter gaan. Moet je geen paracetamol slikken. Moet je geen pijnstilling slikken. Geen antibiotica. Geen behandeling. Als jij denkt dat God jou dat geeft om je iets te leren, dan moet je er ook niks aan doen. Want dan ben je tegen de wil van God bezig. Als jij denkt dat God je ziek heeft gemaakt en je wil wandelen in de wil van God, moet je ook niet laten behandelen. Want dan ben je tegen de wil van God bezig. Je hebt al door hoe gek dat denken is. Weet je, God maakt je niet ziek. Hij is een goede vader. God geeft geweldig goede gaven. Dan hebben we wel 5G. Amen. Maar kijk naar zijn karakter. Kijk naar zijn... God is een goede vader. Jacobus 1 vers 7. Dit is een kerntekst. Jacobus 1 vers 7. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de vader der lichten, bij wie geen verandering is of schaduw van omkeer. Jacobus zegt hier, al het goede komt van boven. Elke goede gave komt van God, de vader der lichten, bij wie geen schaduw is. God heeft geen schaduwzijde. Hij is niet alleen maar goed, maar hij heeft stiekem ook een donkere kant. En soms is hij niet goed en soms maakt hij iemand ziek. Hehehe. Dat is niet wie God is. Hij heeft geen schaduwzijde, zegt Jacobus. Hij is enkel goed. Hij geeft alleen maar goede dingen. Waarom? God is vanuit de kern van zijn wezen goed. En dus hij kan alleen maar goede dingen geven. Er zijn dingen die God niet kan. En dat beseffen sommige mensen niet. Want sommige mensen zeggen, ja, God is almachtig, hij kan alles. De Bijbel zegt dat God niet kan liegen. Hij kan niet liegen, nummer 23. Hij kan niet liegen. Want als God iets zegt, dan is het zo. En God is vanuit de kern van zijn wezen goed. Dus alles wat hij doet, is goed. 1 Johannes 1 vers 5. Dit is de conclusie van de apostel Johannes aan het eind van zijn leven. Dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben. Die hij zelf van Jezus had gehoord. En aan u verkondigen. Wat is de boodschap die ze van Jezus hadden? Dat God licht is. En dat er in hem geen enkele vorm van duisternis is. Dat was de conclusie aan het eind van zijn leven. 3 Johannes 1 vers 2. Geliefde, ik wil dat het in alles goed met u gaat. En dat u gezond bent. En dat u gezond bent. Weet je, God is goed, kijk naar zijn karakter. Dit is wat de mensen zeiden over Jezus. Ik kwam deze tekst tegen. Hele mooie tekst in Markus hoofdstuk 7 vers 37. De mensen waren geweldig onder de indruk en zeiden, alles wat hij doet is goed. Hij laat doven horen, stommen laat hij spreken. De mensen keken naar Jezus en ze zeiden, alles wat hij doet is goed. Hij laat de doof horen, hij laat de stomme spreken. De Bijbel zegt in Handelingen 10 vers 38. Jezus ging rond, goeddoende en genezende allen die van de duivel overweldigd waren. Jezus trok rond op aarde. En de Bijbel zegt, hij ging rond, goeddoende. Overal deed hij goede dingen. Overal deed hij mooie dingen. Overal genas die mensen die onder het juk van de duivel zaten. En hij vertegenwoordigde de Vader. God is goed. Dus dat is de tweede reden hoe we het zeker kunnen weten. Dus de eerste is, kijk naar de algemene lijn in het woord van God en hoe God zich bekend maakt. Dat is dan de derde reden trouwens. De tweede reden is, kijk naar Gods oorspronkelijke plan. En de derde reden, of de derde manier waarop we kunnen zeker weten dat het genezing altijd de wil van God is, is kijk naar het karakter van God. En de vierde reden is dit. We kijken naar het leven van Jezus. We kijken naar het leven van Jezus. Wat we moeten beseffen is dat de Bijbel zegt dat over het oude verbond, het Oude Testament, lag een sluier overheen. Het was een verbond wat soms een afschaduwing was. Het was een afbeelding van wat nog moest komen. Het was nog niet het perfecte plan. En er was nog geen totale openbaring. En er zaten allerlei beperkingen aan dat oude verbond. Wat niet Gods oorspronkelijke plan was. Er lag een bepaalde bedekking ook nog overheen van wat komen ging. Wat verwijst naar de komst van Jezus. En uiteindelijk stuurt God Jezus. En dan zegt de Bijbel dit in 1 Johannes. Of Johannes hoofdstuk 1. Het evangelie van Johannes hoofdstuk 1. Want de wet is door Mozes gegeven. Dus de wet en Mozes staat voor het wet oude verbond. Johannes hoofdstuk 1 vers 17. De wet is door Mozes gegeven. Maar genade en waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. De wet was er door Mozes. Maar genade en waarheid kwam door Jezus Christus. Kwam door Jezus Christus. Johannes 1 vers 14 zegt. Het woord wat spreekt over Jezus is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. De heerlijkheid van de enige geborene van de Vader. Jezus was het woord, zegt de Bijbel. En het is vlees geworden. Jezus is het woord van God. Is de Bijbel. Is Gods woord in een lichaam. Jezus is wat God sprak in het lichaam. Jezus kwam op aarde. Hij is het vlees geworden woord van God. Hij is God de Vader die op aarde kwam in de gedaante van een mens. De Zoon van de drie-eenheid. En hij kwam op aarde en hij liet ons zien wie de Vader was. Hij liet ons zien wie de Vader is. Dus sommige mensen, als het gaat over genezing, maar hoe zit het dan met Job? Hoe zit het met Jezus? De waarheid is gekomen toen Jezus kwam, zegt de Bijbel. Dus zet even aan de kant, hoe zit het met Job? Hoe zit het met Jezus? Wat laat Jezus ons zien? Sommigen zeggen, wat laat Job ons zien? Wat laat Jezus ons zien? Hij is de waarheid. Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Jezus is de waarheid. Dus zet even aan de kant. Hoe zit het met Job? Hoe zit het met Jezus? Hij is de waarheid. Kijk naar Jezus. Dus als het gaat om bestuderen van het woord van God over genezing. Bestudeer Jezus. Hij is het woord van God in het lichaam. En Jezus wandelt in de perfecte wil van God. Hij zei in Johannes 10 vers 30. Ik en de Vader zijn één. Jezus en de Vader waren één. Johannes 12 vers 45. Wie mij ziet, zegt Jezus, ziet hem die mij gezonden heeft. Wie mij ziet, wie naar mij kijkt, zegt Jezus, ziet degene die mij gezonden heeft. Jezus zegt in Johannes 14. Vers 8, waar Filippus zegt, een hele mooie tekst. Filippus zegt tegen Jezus, Heer, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. Dus Filippus, die heeft door, hij wandelt nu een tijd met Jezus, maar hij denkt, ja, maar hoe is God de Vader? En hij begrijpt nog niet hoe die verhouding zit, dat Jezus onderdeel is van de drie-eenheid. Dus op een gegeven moment, Filippus

0: vers 15, zegt: Hij is het beeld van de onzichtbare God. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Jezus, het spreekt over Jezus, is het beeld van de onzichtbare God. God is onzichtbaar. God kan je niet zien. Maar als we naar God willen kijken, als we een beeld willen hebben van God, kijk naar Jezus, zegt de Bijbel. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Hebreeën 1, vers 1 zegt: God heeft voorheen vele malen en op vele manieren tot de vaderen van het oude verbond gesproken door de profeten, maar heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Dus God sprak tot ons door de Zoon Jezus Christus, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn zelfstandigheid. Moeilijke taal, maar eigenlijk zou je zeggen, hij is de afstraling van Gods goedheid. Jezus weerkaatst de goedheid van God en de afdruk van zijn persoonlijkheid. Als je op het strand wandelt, laat je een afdruk achter, een voetafdruk in het zand. Jezus was de voetafdruk van God. Overal waar hij liep, liet hij de voetafdruk achter van God.
1: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Als jij genezing nodig hebt, wil God jou genezen. Toen Jezus op aarde was, genas hij overal de zieken. De Bijbel zegt ook dat Jezus vandaag nog steeds dezelfde is. Jij kunt vandaag nog steeds genezing van God ontvangen. In het gratis boek Jezus aanraken ontdek jij hoe jij vandaag genezing kunt ontvangen. Bestel Jezus aanraken nu gratis op frontrunners.nl.
3: Wist jij dat Frontrunners in 3 jaar meer dan 600.000 Nederlandstalige boeken heeft gedrukt om gratis weg te geven? Momenteel worden al die boeken vertaald en gratis verspreid in meerdere talen. Wil jij ons helpen met het gratis verspreiden van de boodschap van het Woord van God? Ga naar frontrunners.nl, geef een gift of word partner en bouw mee! Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl.
1: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
0: Oké, als we al die dingen snappen over Jezus. Jezus is het beeld van God. Als we hem zien, zien we de Vader. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Hij is de afdruk van Gods karakter. Als we naar Jezus kijken, kijken we naar de Vader. Door Jezus is de waarheid gekomen. Wat leert Jezus ons dan over ziekte? Maakte Jezus mensen ziek toen hij op aarde was? Nee. Weet je, er is geen verhaal waar Jezus door de straten liep en zei: zo, bam, hier, jij hebt koorts. Huppakee, jij, wees blind. Jij, God wil jou nog iets leren. Hier heb je buikgriep. Oh, jij moet ook nog iets leren. Alsjeblieft, jij bent vanaf nu, bam, verlamd. Jezus liep niet zo rond. Daarom zegt hij, Handelingen 10, vers 38. Jezus ging rond. Goeddoende, genezende iedereen. Iedereen. Jezus genas iedereen. En als we kijken naar Jezus, dan zien we de Vader. De Vader wil dat iedereen gezond is. Als we kijken hoe Jezus mensen genas. 20 keer, zegt de Bijbel, Jezus genas alle mensen die bij hem kwamen. In sommige situaties waren dat er duizenden. Want bijvoorbeeld bij de voedselvermenigvuldiging in Johannes hoofdstuk 6, waar Jezus het voedsel vermenigvuldigt, waren 5000 alleen de mannen geteld. Dus totaal waren dat misschien wel met vrouwen en kinderen 20.000 mensen. De Bijbel zegt, zij kwamen naar Jezus omdat hij zieken aan het genezen was in Johannes 6. Dus die hele menigte voor de voedselvermenigvuldiging kwam daar vanwege de genezingswonderen. En over dat soort menigte zegt de Bijbel, hij maakte iedereen gezond die tot hem kwam. En als we naar Jezus kijken, zien we de Vader. Dus God wil iedereen genezen. God wil dat iedereen gezond is. Er was er geen één van die duizenden waarvan Jezus zei, sorry, voor jou is het niet de wil van God. Of sorry, voor jou is het nog niet de tijd. Of sorry, jij moet nog iets leren. Of sorry, God heeft jou deze ziekte gegeven. Van geen één. Jezus genas allen. En als we naar Jezus kijken, zien we de Vader. Er is geen één verhaal in de Bijbel waar iemand naar Jezus toe komt en Jezus zegt, nee, voor jou is het niet de wil van God. Dus God wil iedereen genezen. Als we kijken naar Jezus, dan zien we de Vader. En dat is belangrijk om te beseffen. Jezus geneest ook elke ziekte.

0: ieder is. Hij geneest iedereen die bij hem kwam. Matthäus 4, vers 23. Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. En als we Jezus zien, dan zien we de Vader. Als we Jezus zien, dan zien we de Vader. Dus Jezus genas constant iedereen die bij hem kwam. En dat is dus de vierde reden. Kijk naar Jezus. Als je twijfelt, wil God iedereen genezen? Lees de verhalen van Jezus. De een na de ander genast hij. Jezus twijfelde ook nooit. Niet zoals toen Jairus naar Jezus kwam en zei, Heer, mijn dochtertje ligt op sterven. Dat Jezus zei, oh, ik moet even bidden of het wel de wil van God is dat ze geneest. Ja, ik ga mee. Nee, Jezus zei meteen, ik kom mee en ik zal er genezen. Jezus hoefde niet te denken, oh, is het wel de wil van God dat deze persoon geneest? Sommige mensen met straatevangelisatie gaan ook lopen ze over straat. Heer, laat me zien wie u wil genezen vandaag. Hij wil iedereen genezen. Hij wil iedereen redden. Hij wil iedereen bevrijden. Al zo lief had God de hele wereld dat hij gaf zijn enige geboren zoon. Opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Weet je, hoeft ook niet over straat te lopen. Heer, wie wil u redden? Hij wil iedereen redden. Hij wil iedereen bevrijden. Hij wil iedereen genezen. God denkt in termen van iedereen. God is geen God die uitkiest van nou, jou wel, jou niet. Hij wil altijd iedereen genezen. En Jezus hoefde daar nooit over te bidden en twijfelde daar nooit over. Sommige mensen zoeken uitvluchten, want ze zeggen ja, maar als Jezus iedereen genas, hoe kan het dan dat in het boek Handelingen nog zieke mensen waren, zoals Petrus, zoals de man die Petrus geneest. Hoe kan dat dan, als Jezus iedereen genas? Is een goede vraag. En er zijn drie redenen voor. Als je kijkt, ja, Jezus genas iedereen. Maar de Bijbel zegt, Jezus genas iedereen die bij hem kwam. En soms ging Jezus zelf naar mensen toe, zoals bij Bethesda. Of soms riepen mensen het zelf uit naar Jezus, zoals bij Bartimaeus. Jezus genas iedereen, maar Jezus had wel een aantal beperkingen in zijn leven. Eén daarvan is gewoon de fysieke beperking. Jezus zat in een lichaam. Dus hij kon maar op één plek, op één plaats zijn. Dus Jezus kon niet overal tegelijk zijn. Daarom liepen hele menigtes naar hem uit. Jezus was 3 jaar op aarde. Dus hij had een tijdsbeperking. Hij was 3 jaar op aarde voor zijn bediening. Dus hij had gewoon simpelweg niet genoeg tijd om iedereen te genezen. En daarnaast was er de sabbatsbegrenzing. Want we zien dat de religieuze leiders niet toestaan dat Jezus op de sabbat geneest. Want ze proberen hem te stenigen, te doden. Jezus doet 6 keer een wonder op de sabbat. En alle keren, behalve 1 keer, proberen ze hem te stenigen en te vermoorden. De enige keer dat ze het niet doen, was de schoonmoeder van Petrus die genas van koorts, omdat dat binnenshuis was, dus niemand had dat door wat daar gebeurde. Alle andere keren dat Jezus in het openbaar iemand genas, op de Sabbat probeerden ze hem te stenigen. Dus Jezus was in de Sabbat niet altijd vrij om iedereen te genezen vanwege de commotie die het veroorzaakte onder de Joodse leiders. Daarom zegt de Bijbel in Matthäus hoofdstuk 4... Kijk, de Bijbel zegt in Matthäus 4, waar het spreekt over een enorme genezingssamenkomst die Jezus houdt. Matthäus hoofdstuk 4. Waar is Matthäus? Even kijken hoor. Het is Matthäus 8, denk ik even. Let me check. Ja. De Bijbel zegt, toen het avond geworden was, brachten ze velen die door... Matthäus 8, vers 16. Toen het avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren bij hem. En hij dreef boze geesten uit met een enkel woord. En hij genas alle die er slecht aan toe waren. Op dat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja. Toen hij zei, hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekte gedragen. Waarom zegt de Bijbel, toen het avond geworden was, brachten ze alle zieken? Omdat de Sabbat over was. De zon was ondergegaan, de Sabbat was over. Dus nu begon iedereen weer te komen, omdat de Sabbat over was. Dus Jezus had gewoon simpelweg niet de tijd om iedereen gezond te maken. Jezus deed constant grote genezingsdiensten. Maar de Bijbel zegt in Handelingen, dus ja, waren er in Handelingen nog steeds mensen ziek? Ja, er waren nog steeds mensen ziek. Sommige mensen werden weer opnieuw ziek. In de zin van, weet je, er kwamen ook weer nieuwe mensen. Maar ook in het boek Handelingen wil God iedereen genezen. Jezus zei, Johannes 14, vers 12, dezelfde werken die ik doe, zullen jullie ook doen. Jezus genas iedereen. Dus wat is het plan van God voor zijn kerk, voor de gemeente? Dat bij ons iedereen geneest. Dat is het plan. Hetzelfde wat ik doe, iedereen genezen, zullen jullie ook doen. Iedereen genezen. Daarom zegt de Bijbel in Handelingen 5, vers 16. Dit was niet Jezus, dit waren de apostelen. Men bracht de zieken bij hun, bij de apostelen, en ze werden allemaal genezen. Dus de apostelen deden letterlijk hetzelfde als Jezus deze genazen iedereen. Dus ook daarin zie je, het is de wil van God dat iedereen geneest. En wat je dus ook ziet, ook in zo'n situatie. Kijk bijvoorbeeld naar Bartimaeus. Jezus loopt, is op weg. En langs die weg zaten waarschijnlijk heel veel blinde mensen. Maar Jezus was niet altijd bezig om zieken te genezen. Op een gegeven moment zegt de Bijbel ook, Jezus trok soms verder. Want hij zei, ik moet daar ook nog prediken. Jezus had een bepaald tijdschema. Hij moest op heel veel plekken prediken en bedienen. Dus soms trok Jezus verder, omdat hij ook nog op andere plekken wilde prediken. Dus soms liep Jezus gewoon door de straten met een hele menigte die tegen hem aandrong. Zaten daar blinden? Ja. Maar Jezus was niet bezig op dat moment om al die mensen te genezen. Want dan zou hij nooit ergens komen. Maar als ze het uitriepen naar hem, zoals een Bartimaeus. Heere, Heere, ontferm over mij. Jezus zegt, roep hem, wat wil je dat ik doe? Dat ik ziende mag worden. Jezus zegt, je geloof heeft je genezen. En die begeneest. Maar misschien zaten er al 30 blinden op die weg die niet uitriepen naar Jezus. En uiteindelijk, Jezus ging gewoon verder. En dat is dus ook iets wat we moeten beseffen. Niet iedereen riep uit naar Jezus. Niet iedereen benaderde Jezus. En Jezus had ook andere dingen te doen dan alleen zieken te genezen. Hij was de apostelen aan het trainen. Maar hij gaf heel veel onderwijs in synagoges. Weet je, hij had ook andere dingen te doen dan alleen maar zieken genezen. Dus dat is ook een heel goed antwoord. Wat daar gewoon mee te maken heeft. Dat iedereen die tot Jezus kwam genas zijn. Maar mensen moesten wel komen. Ja, dus dat is het leven van Jezus. Dan, hoe weten we nog zeker, en deze is heel sterk, dat God altijd iedereen wil genezen. Dat is niet naar het leven van Jezus kijken, maar dat is om te kijken naar het sterven van Jezus. Uiteindelijk, Jezus leefde 3 jaar lang. Hij genas allerlei ziektes. Maar uiteindelijk stierf hij aan het kruis. En de Bijbel zegt, toen hij stierf aan het kruis, heeft hij al onze zonden gedragen. Nou, dat gelooft iedereen, bijna iedereen in de kerk. Dat toen Jezus stierf aan het kruis, droeg hij onze zonde, droeg hij onze ongerechtigheid, droeg hij onze schuld. Maar hij droeg ook alle ziekte, alle ellende, alle armoede, alle pijn. Hij droeg de vloek, hij droeg de ziekte. De Bijbel zegt in Jesaja 53, en daar spreekt het over het offer van Jezus, aan het kruis. Onze ziekte heeft hij op zich genomen. En waar wij onder lijden, heeft hij gedragen. En dan zegt het, hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. En daar zegt de Bijbel dus dat toen Jezus stierf aan het kruis, droeg Jezus ook alle ziekte. Hij droeg alle zonden, alle ellende, alle pijn en alle ziekte. Waarom? Jezus kwam herstellen wat met de zondeval verloren was. Het evangelie gaat niet over vergeving. Het evangelie gaat over verzoening. Wat betekent verzoening? Teruggebracht naar een vorige positie. Dus Jezus betaalde de prijs voor alles wat de zondeval had veroorzaakt. De vloek, zonde, ziekte. De Bijbel zegt in Galaten 3, hij droeg de vloek aan het kruis. De Bijbel zegt in Jesaja 53, hij stierf voor ziekte en hij stierf voor onze zonde. Dus toen Jezus stierf aan het kruis, droeg hij alle ziektes die er waren. Toen Jezus daar stierf, droeg hij alle ziektes die er waren. Hij betaalde er de prijs voor, zodat ermee afgerekend zou zijn. Net zoals met zonde. En sommigen zeggen, ja, dat is geestelijk bedoeld. Jezus droeg alle geestelijke ziektes. Dus dat spreekt over zonde. Nee, het spreekt letterlijk over fysieke ziektes in je lichaam. Kijk maar in Matthäus. In het Bijbelboek Matthäus, daar wordt deze tekst namelijk letterlijk aangehaald op het genezen van zieken. Matthäus 8, vanaf vers 16. Toen het avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren bij hem. En hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord. En hij genas allen die er slecht aan toe waren. Zodat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja. Hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekte gedragen. Hier lees wat Jezus zieken geneest. Hij genas allen. En dan verwijst Matthäus ernaar. Op dat vervuld werd door wat gesproken was door de profeet Jesaja. Hij heeft onze ziekte gedragen. Dus hier zie je dat het letterlijk wordt toegepast op genezing. Lichamelijke genezing. De Bijbel zegt in 1 Petrus 2 vers 24. Door zijn striemen bent u genezen. Door zijn striemen bent u genezen. Dus Jezus heeft de prijs betaald voor de zonde. Je bent vergeven, je bent gereinigd, je bent gerechtvaardigd, je bent geheiligd. Maar Jezus heeft ook de prijs betaald voor genezing. Jij bent genezen. De prijs is betaald. Het offer is ervoor betaald. En de Bijbel zegt in Hebreeën 13 vers 8... Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Jezus is dezelfde. En dat is belangrijk om te beseffen. 2000 jaar geleden betaalde Jezus de prijs aan het kruis voor ziekte en ellende. Dus, waarom is dat belangrijk om te beseffen? Dat hij heeft het al gedaan. De prijs is al betaald. Wij hoeven alleen nog maar te leren om het te ontvangen. En ik hoorde een verhaal van een prediker. Hij bad voor een zieke. En die man zei meteen, nee, ik heb het niet, want ik voel het nog niet. En hij ging naar die tekst in Petrus. Hier, 1 Petrus 2, vers 24. Ik zal hem voorlezen aan je. 1 Petrus 2. Zodat je ziet dat ik het niet verzin. Maar dat het in de Bijbel staat. 1 Petrus 2, vers 24. Zal ik dat gooien? Ja. Hij heeft onze zonde in zijn lichaam gedragen op het hout, opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. En door zijn striemen bent u genezen. De Bijbel zegt hier niet, door zijn striemen gaat u genezen. De Bijbel zegt hier, door zijn striemen bent u genezen. Tegenwoordige tijd, je bent genezen. Net zoals dat je vergeven bent. Of dat je je zo voelt of niet, hij heeft de prijs ervoor betaald en dat is de realiteit in de geestelijke wereld. Dus die prediker die zegt tegen die man, kijk eens wat hier staat. De Bijbel zegt, je bent genezen. Hij zegt, ja, maar ik voel het niet. Hij zegt, ja, maar de Bijbel zegt, je bent genezen. Hij zegt, ja, maar ik voel het niet. Hij zegt, de Bijbel zegt dat je bent genezen. En in één keer pakte die man het en hij zegt, de Bijbel zegt dat ik genezen ben. Hij zegt, ja, de Bijbel zegt dat je genezen bent. En die man zegt, de Bijbel zegt dat ik genezen ben. En bam, net dat hij het pakt in geloof, ontvangt hij het. Maar hij moest het gaan zien als zijn identiteit. En we moeten gaan zien dat genezen zijn is onze identiteit. Net als het verhaal van Kenneth Hagin, die op bed lag, verlamd vanaf zijn middel met tuberculose, ernstig ziek. En op een gegeven moment pakte die boodschap van geloof. En hij zegt, maar wacht eens, God zegt als ik geloof dat ik genezen ben. Dus hij zegt, Heer, dank u wel dat ik genezen ben. En God spreekt tot hem. Als je genezen bent, wat doe je dan op bed? En hij komt tot de beseffing, wacht eens, ik ben genezen. Dus hij begint ook te handelen in geloof. Hij stapt het bed uit en op dat moment is hij totaal genezen. Maar ze moesten gaan beseffen, ik ben genezen. Jezus heeft de prijs betaald. Daarom, als ik handen leg op een zieke, hoef ik nooit te twijfelen. Wil God deze persoon genezen? Waarom? Het is 2000 jaar geleden al geregeld. Wij moeten het alleen maar ontvangen. Dat is hetzelfde als ik naar de blokker ga, een emmer koop, en 3 jaar in mijn kast laat staan, en dan terug ga naar de blokker en zeg, sorry, ik wil deze emmer niet kopen. Nou, die verkoper zal zeggen, meneer, u heeft hem al gekocht. Dan zeg ik, nee, deze wil ik niet kopen. Dan zeg ik, meneer, u heeft hem al gekocht. Weet je, als ik daar blijf staan, het duurt niet heel lang voordat ik op word gehaald met een busje in een dwangbuis, omdat ik knettergek ben. Weet je, want ze zullen zeggen, u heeft hem al gekocht. Het is al te laat. Hetzelfde met Jezus. Hij heeft de prijs al betaald. Hij heeft de genezing al gekocht. En hij is niet later teruggegaan. Ja, maar sorry, ik wil toch niet. Nee, hij heeft de prijs al betaald voor een ieder. En toen Jezus stierf aan het kruis, stierf hij voor een ieder. Hij wil iedereen vergeven, hij wil iedereen genezen. Dus daarom hoef je nooit af te vragen, wil God deze keer wel genezen, deze persoon wel genezen? We moeten kijken naar Jezus. Ik sprak een keer op een bijbelschool. En een meisje wat daar in die klas zat, die werd heel boos op mij. Die zei, jij zegt dat God iedereen wil genezen, maar mijn oom is predikant en hij heeft kanker. En al 100 mensen hebben voor hem gebeden en hij is nog steeds niet genezen. Dus het is niet de wil van God dat hij geneest. En ik zei, joh, mag ik één vraag stellen? En ze zei, ja, wat dan? En ik zei, als Jezus nu naast zijn bed zou staan en die zou handen op hem leggen en genezing uitspreken, wat zou er dan gebeuren? Hij zei, ja, dan zou die genezen. Ik zei, nou, dan is dat de wil van God. Want ja, als we naar Jezus kijken, zien we de Vader. En we mogen groeien tot we gelijk worden aan het beeld van Jezus. En Jezus heeft de prijs al betaald. En bovendien moeten we beseffen hoe het Koninkrijk van God werkt. Jezus zegt nergens, als 100 mensen bidden, dan zal ik genezen. Hij zegt, ik heb 1 iemand nodig met geloof die spreekt tegen de berg en de berg zal wijken. Weet je, waar zijn die 100 mensen voor aan het bidden? Vaak bidden, als je vraagt, waarvoor bent u aan het bidden? Ik ben aan het bidden voor de artsen, voor wijsheid. Iedereen bidt voor van alles en nog wat. Maar dat is iets anders. Handen leggen op zieken en autoriteit nemen over de duivel en die kanker bestraffen, dat die kanker sterft in zijn lichaam en dat hij zal genezen. Vaak als je aangaat, waar zijn mensen voor aan bidden? Zijn ze bidden voor kracht? Weet je, ik kwam een keer iemand in een dienst naar me toe. Hij zei, ik ben hier al 10 jaar voor aan het bidden. Ik zeg, waar bid je voor? Ja, kracht om het te dragen. Nou, je hebt precies, je hebt waar je voor bidt. Je krijgt kracht om het te dragen. Maar weet je, God wil genezen. En we moeten dus anders gaan denken. Het feit dat mensen bidden zegt niks. Jezus vraagt nergens, waar was je gebed? Toen Petrus door het water zakte, waar was je gebed? Hij vraagt altijd, waar is je geloof? Jezus op zoek naar geloof. Dat is iets wat we moeten beseffen. Maar Jezus heeft de prijs al betaald. En zonde en ziekte is voor Jezus wat dat betreft hetzelfde. De prijs is ervoor betaald. Psalm 103. Prijs de Heere, o mijn ziel, die al mijn zonden vergeeft. Weet je, wil God al je zonden vergeven of een paar? Ja, dat ik hier iets gestolen heb, dat wil hij wel vergeven. Maar dat ik ook dat ik iemand echt bedrogen heb? Nee, dat niet. Weet je, of dat ik gelogen heb? Dat niet. Nee, hij vergeeft al je zonden. Hij is niet selectief. Maar hij vergeeft ook, of hij geneest ook al je ziekte. Die al uw ziekte geneest. Die al uw ziekte geneest. Dus we moeten begrijpen dat als de Bijbel spreekt over redding, dan betekent, wij lezen dan, al zo lief heeft God de wereld, dat hij gaf zijn enige geboren zoon, dat iedereen hem geloof niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat eeuwig leven betekent dat we een leven hebben in Gods koninkrijk. En wij denken bij redding aan zonde vergeven, omdat dat is wat gepreekt wordt. Maar redding in het Grieks sozo of soteria betekent dat Jezus heeft de prijs betaald. En dat betekent redden, genezen, bevrijden, vergeven, de vloek te niet gedaan. Het gaat niet alleen over zonde vergeven. En dus Jezus zegt ook tegen de bloedvloeiende vrouw, zegt hij, even kijken of ik het hier bij de hand heb. De bloedvloeiende vrouw zei, als ik zijn bovenkleed aanraak, zal ik gered worden. Maar het sprak over genezing. En Jezus zei, uw geloof heeft u behouden. Uw geloof heeft u gered, maar ze werd genezen. Dat is hetzelfde woord in het Grieks. Dus als de Bijbel zegt, in Romeinen 1, vers 16, ik schaam mij niet voor het evangelie, want het is de kracht van God tot zaligheid, tot redding voor ieder die gelooft, zegt de Bijbel, ik schaam me niet voor het evangelie, want het is de kracht van God tot redding voor ieder die gelooft, tot vergeving voor ieder die het gelooft, tot genezing voor ieder die het gelooft, om de vloek te verbreken voor ieder die gelooft. Het zit allemaal bij dat ene pakket in. Genezing is hetzelfde als vergeving. Armoede te niet doen. Jezus stierf voor onze armoede aan het kruis. Hij heeft de relatie met God hersteld. Met de goede Vader die goede dingen geeft. En genezing geeft, vergeving geeft, de vloek te niet doet. Dat is je identiteit als kind van God. En ik denk dat dat belangrijk is om te beseffen. Dus dan hebben we 5 redenen gehad. En daar wil ik nog iets over zeggen. Sommige mensen zeggen, ja, weet je, van die groep, daar claimen ze genezing. Weet je, alsof je claimt genezing, maar je dwingt het af van de duivel, niet van God. God wil het geven. Weet je, soms kun je zeggen, ik claim een genezing, omdat de duivel degene is die je tegenhoudt. Niet God. God wil dat je het hebt. God heeft je niet ziek gemaakt. Daar gaan we een andere uitzending over hebben. Waar komt ziekte vandaan? Maar God heeft je niet ziek gemaakt. De duivel maakt ziek. Dus je genezing kan je claimen bij de duivel, want hij is degene die je terughoudt. En je hebt autoriteit over, maar hij is onder je voeten. Dus heel vaak wordt iets geframed, in een hokje gestopt. Ja, ze claimen genezing en daarna wordt erop geschoten. Zie je, ze claimen genezing, dat is fout. Je moet het niet claimen. Je mag niks claimen van God. Dus eerst stoppen mensen in een heel klein hokje en daarna gaan ze schieten op dat hokje en is het altijd raak. Weet je, eerst maken ze een bepaald beeld van je, een karikatuur, en dan gaan ze op dat karikatuur schieten. Weet je, maar je hoeft geen genezing te claimen bij God. God wil je heel graag genezen. Weet je, hetzelfde als, weet je, ik heb in het natuurlijke niet de kracht om te genezen, dat als iemand ziek is en die zegt, Weet je, ik claim genezing van Tom. Ik wil dat diegene gezond is. Weet je, wat ik heb, dat geef ik je. Wees genezen. Ik hoef dat niet terug te houden. Mensen hoeven dat niet af te dwingen. Weet je, we moeten anders gaan denken hierover. God is een goede vader. Dus er zijn 5 redenen waarop we kunnen zien dat God altijd wil genezen. Kijk naar de algemene lijn in het woord van God. Kijk naar Gods originele plan, naar de hemel en voor de zondeval. Kijk naar het karakter van God. Kijk naar het leven van Jezus. En kijk naar het sterven van Jezus. En zien dat God wil altijd iedereen genezen. Dus vanaf nu af aan hoef je nooit meer te twijfelen of God wil genezen. Dus dat was deze uitzending over genezing. En ik bid dat het je gezegend heeft. God zegen, tot volgende keer.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God. Heb jij het verlangen om iedere belofte uit Gods woord in jouw leven realiteit te zien worden? Bestel dan gratis mijn boekje 100voudig vrucht dragen. In dit boekje leg ik uit hoe we ervoor kunnen zorgen dat het zaad van Gods woord 100voudig vrucht draagt in ons leven en hoe we Gods beloftes volledig in ons leven zichtbaar kunnen zien worden. Bestel het boekje 100voudig vrucht dragen nu gratis op frontrunners.nl.
2: Om door te groeien, nog meer mensen te bereiken en toe te rusten, is Frontrunners een nieuw gebouw aan het bouwen. Met een samenkomstzaal voor meer dan 1500 mensen. Klaslokalen voor onze fulltime bijbelschool. Een zaal voor onze parttime bijbelscholen. Meer dan 50 kantoren, video- en audiostudio's. En een distributiecentrum voor onze gratis boeken en armoedehulp. Wil jij hieraan meebouwen? Geef dan vandaag nog een gift via frontrunners.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
5: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
6: Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruim

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken, en zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
3: Holy, holy, holy,
4: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Semuze en welkom naar Dagelijks Brood, Dagelijks Voedsel voor uw geest. Nou, we zijn bezig nog steeds met de onzichtbare wereld, oftewel de geestelijke wereld. En we hebben eventjes de basis neergelegd dat er is een realiteit van een wereld die wij niet kunnen zien, maar een wereld die nog meer reële is dan de wereld die wij fysiek kunnen zien. En als christenen moeten wij leren om in twee werelden tegelijkertijd te leven. Het is zo belangrijk. Of je het gelooft of niet, het is er. Oké, net als zwarte kracht. Of je in zwarte kracht gelooft of niet, ga maar springen van boven naar beneden. Je zou keihard naar beneden vallen. Dus er is een wereld die reëler is dan de wereld die wij zien met onze fysieke ogen. En wij moeten leren om daarin te kunnen functioneren. We moeten leren om te kunnen functioneren in die wereld. Nou, laten we even kijken naar een aantal dingen over de geestelijke wereld. Nou, ik wil even een disclaimer geven, oké? Je hoeft niet bang te zijn voor de vijand, omdat de vijand is al verslagen. Jezus heeft alle overheden en machten in de geestelijke wereld verslagen. En wij wandelen aan de kant van de overwinning. Dus je hoeft niet bang te zijn. We gaan praten over demonen, Satan, bla bla bla. Maar je hoeft er niet bang voor te zijn, want de Bijbel zegt dat Jezus heeft ze al overwonnen aan het kruis. De vijand is al verslagen, we hoeven er niet bang voor te zijn, maar we moeten niet onwetend zijn over zijn werken. We moeten niet onwetend zijn daarover dat hij gaat rond als een brullende leeuw, zegt de Petrus, de boek van Petrus. Hij gaat rond als een brullende leeuw, zoekend wie hij zou kunnen verslinden. Nou, hij brult. Nou, een blaffende hond bijt niet als je niet bang wordt ervoor. Dus hij brult. Maar als jij weet wie je bent, dan blijf je staan en dan kan hij jou niet verslinden. Maar wanneer hij brult en je weet niet wie je bent in Christus en je gaat bang worden, dan kan hij jou verslinden. Maar het zou je niet gebeuren in de naam van Jezus. Amen. 2 Korinthe spreekt erover dat we niet onwetend moeten zijn over zijn werken. 2 Korinthe 2 Vers 10. Het zegt, degene wie u nu iets vergeeft, die vergeef ik ook. Want ook ik heb, als ik iets te vergeven heb, het hem vergeven omwille van u. Voor het aangezicht van Christus. Opdat de Satan op u geen voordeel zou behalen. Dan zegt hij in vers 11, want zijn gedachtes zijn ons niet onbekend. Hij zegt, opdat de Satan op u geen voordeel zou behalen. Met andere woorden, hoewel hij weet dat hij verslagen is, maar als wij niet in onze autoriteit wandelen, dan kan die eigenlijk voordeel op ons halen. En de Bijbel zegt opdat de Satan geen voordeel op ons zou kunnen halen. Met andere woorden, er zijn bepaalde dingen die wij moeten doen. Een daarvan is vergeven. Je kan niet in onvergevenis wandelen en je verwacht kracht te hebben in de geestelijke wereld. Nee, onvergevenis brengt je eigenlijk al in de geestelijke wereld in een nadeel. Dus de Heer heeft ons het woord van God gegeven om ons principes te laten zien hoe wij kunnen functioneren in de geestelijke wereld. Hoe wij daarin kunnen functioneren. Oké? Is heel belangrijk. Nou, we gaan kijken naar de realiteit eigenlijk van de koninkrijk van de duisternis. Want er is een koninkrijk van het licht, dat is het koninkrijk waarin wij zitten. En dat heeft al overwonnen, want Jezus versloeg de koninkrijk van duisternis aan het kruis. Maar er is een realiteit. Satan heeft een koninkrijk. En dat is een realiteit. Wat is een koninkrijk? Een koninkrijk is een gebied waarin er een koning is. Bijvoorbeeld, we hebben de koninkrijk der Nederlanden. Oké? Nou, officieel is de koning het hoofd van koninkrijk der Nederlanden. Nou, we weten natuurlijk door onze politieke systeem, de Tweede Kamer lijkt meer macht te hebben. Maar dat is niet waar, officieel gezien, oké? Want officieel gezien, elke wet die de Tweede Kamer en de Eerste Kamer mee instemt, moet alsnog door de koning getekend worden. Hoewel, dat is een formaliteit natuurlijk. We weten, hij tekent het altijd, omdat we leven in een democratie. Maar de macht is nog steeds bij de koning. Nederland is nog steeds een monarchie. of je het wilt geloven of niet. De koning heeft nog steeds heel veel macht. Want elke wet die ingestemd wordt, nogmaals door de Eerste en Tweede Kamer, moeten nog steeds langs hem gaan. De Raad van State natuurlijk, waar hij... Volgens mij is hij de hoofd van de Raad van State uit mijn hoofd. Dus het is heel belangrijk dat we begrijpen dat Nederland is een monarchie, een koninkrijk. Het is een koninkrijk eigenlijk, al noemen we het de Koninkrijk der Nederlanden. Nou, dus dat betekent dus dat de Bijbel spreekt in Openbaring over een tijd dat 10 koningen op zullen staan. En als ik een studie over Openbaring zou doen, dan zou ik er meer over vertellen. En we geloven dat de herstelde Romeinse Rijk is Europa. Dat deze 10 koningen uit Europa zou komen. En eigenlijk vandaag de dag zijn er 12 monarchieën in Europa. Alleen van de 12, 2 zijn verkiesbaar, zoals de Vaticaan. Dus dat betekent dus er zijn 10 monarchieën die niet verkiesbaar zijn in Europa. Wat zegt dat? De Bijbel spreekt over in einde tijden 10 koningen die op zullen staan en hun macht zullen geven aan de beest. 3 hoontjes zullen verwond raken, dat zijn 3 van de 10. En dan de beest zou eigenlijk de macht overnemen. En de koningen zullen vrijwillig hun macht geven aan de beest. Nou, we leven in een interessante tijd, maar het is geen eindtijdstudie natuurlijk nu. Dus ik praat over de geestelijke wereld. Maar wanneer we ooit, als ik de tijd of de Heer mij toelaat om over de eindtijd te spreken, dan zullen we op deze dingen meer op ingaan. Nou, Satan heeft een koninkrijk. Zoals God een koninkrijk heeft, heeft Satan ook een koninkrijk. Het staat in het boek van Matteüs 12. Vanaf vers 22 gaan we even lezen. En toen werd er iemand bij hem gebracht die door een demon bezeten was en die blind was en niet kon spreken. En hij genas hem, dus Jezus genas hem. Zodat hij die blind was en niet had kunnen spreken, zowel kon spreken als zien. En heel de menigte was buiten zichzelf en zei, is dit niet de zoon van David? Maar de fariseeën hoorden dit en zeiden, deze drijft de demonen alleen maar uit door Beelzebub, de aanvoerder van de demonen. Jezus echter kende hun gedachten en zei tegen hen, ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. En geen enkele stad of geen enkele huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zou stand houden. En als de Satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe kan zijn rijk dan stand houden? Jezus herkent hier in vers 26 dat Satan een koninkrijk heeft. Hij zegt, en als de Satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe kan zijn rijk dan stand houden? Hoe kan zijn rijk dan stand houden? Als de Satan zichzelf uitdrijft. Dus wat zegt de Bijbel hier? Jezus herkende het, dat Satan een koninkrijk heeft waar hij koning is. Dus er is een realiteit van een geestelijke wereld, de verkeerde kant. Oké? En Satan is reëel. Weet je? Mensen, Satan heeft altijd 2 tactieken. 2 tactieken om de mens te misleiden. Nummer 1, hij misleidt de mensen dat hij niet bestaat. Maar tegelijkertijd aan de achterkant beïnvloedt hij hun leven. Bijvoorbeeld de wereld wil niet erkennen dat Satan bestaat. Sommigen wel, sommigen erkennen het vrijwillig. En ze dienen hem ook nog eens. Je hebt verschillende occulten. Er zijn mensen die daadwerkelijk Satan herkent. En ze weten dat het duisternis, maar ze dienen Satan. Oké? Maar de meeste mensen, laten we zeggen pak een beet, de grootste deel van de mensen die niet gelovig zijn, zij herkennen niet dat in Satan bestaat die kwade dingen doet in hun leven. En dat is een van Satans tactiek. Hij laat je geloven dat hij niet bestaat. Nou, aan de tweede kant, mensen die wel geloven in God en noem maar op, en ze geloven dat Satan bestaat. Satan, zijn tweede tactiek is dat bij deze mensen verleidt Satan hun om te denken dat alles satanisch is. Wat bedoel ik hiermee? Deze mensen gaan heel extreem. Alles is satanisch. Voor hun is alles satanisch. Of hij zorgt ervoor dat je niet gelooft dat hij bestaat. Of hij zorgt ervoor dat je denkt dat alles satanisch is. Waardoor je ziet aan 2 extremen. Aan 2 wat? 2 volledige extremen. En het is een kunst om in Jezus te komen geloven. En te zien dat de Satan al overwonnen is. En in balans te wandelen. Niet alles is een demon. Maar je weet, je bent zijn werk is jou niet onbekend, dus je bent op je hoede. Je weet hoe je in je autoriteit moet staan. en de naam van Jezus moet gebruiken. Want de naam van Jezus is boven elk andere naam. Hij zegt dat in dat naam van Jezus elke knie moet buigen en elke tong moet belijden dat Jezus Christus is de Heer tot de glorie van God de Vader. Dus we weten dus duidelijk dat Satan heeft een rijk. Hij heeft een koninkrijk. Ik kan het zo zeggen. Jezus zegt in Matteüs 12, vers 26. En als de Satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe kan zijn rijk dan stand houden? Hoe kan zijn rijk dan stand houden? Als de Satan uitdrijft, hoe kan zijn koninkrijk dan stand houden? Dus Jezus laat ons zien dat Satan een koninkrijk heeft. Maar we weten dat onze Heer heeft de macht, dat is boven elke andere naam, de naam boven elke andere naam, de macht boven alle machten. En als kinderen van God zijn wij in het koninkrijk van God. En we hoeven niet nogmaals bang te zijn van de koninkrijk van de duisternis. Je moet je autoriteit herkennen in de Heer en erin staan. Dan ga je nog meer laten zien dat Satan eigenlijk de God van deze tijdsperk is. Niet de God van deze wereld hoe het nu is. Nee. Dat hebben wij vaak gehad. Omdat we zeggen dat Satan is de God van deze wereld. Maar dat klopt niet. Omdat toen Jezus opstond uit de dood, zei hij, alle macht, alle autoriteit is aan mij gegeven. In Matteüs 28, oké? Alle autoriteit is van Jezus. Hij heeft de sleutel van de dood, de dodenrijk. En hij heeft de sleutel van alles. Maar Satan is nog steeds de God van deze tijdsperk. Wat bedoel ik daarmee? Dat is de manier van denken die mensen hebben in deze tijd. Okay? En daarom prediken wij het evangelie. Daarom zenden wij het evangelie uit. Om het woord van God te laten klinken in de oren van de mensen. Zodat ze zullen zien van, oh, ik kan anders denken. Zodat hun denken kunnen veranderen. Nummer 1, natuurlijk de verlossing kunnen ontvangen in Christus Jezus. En daarna hun denken veranderd worden. Zodat ze gewoon kunnen leven in de vrijheid die de Heere ons heeft gegeven. Nou, in de boek van 2 Korinthe, eigenlijk 2 Korinthe 4, vanaf vers 3, zegt de Bijbel, maar in het geval dat onze evangelie nog bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan. Vers 4. Van hen, de ongelovigen, geldt dat de God van deze eeuw, dat is deze tijdsperk, dat is de woord eon, de Griekse woord eon, de God van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hun niet zou bestralen. Hij zegt, in het geval dat onze evangelie nog bedekt is, is het dus bedekt in hun die verloren gaan. Van hun, de ongelovigen, geldt dat de God van deze eeuw hun gedachten heeft verblind. Dus er is een God van deze tijdsperk. Dat woord is eon, tijdsperk. Een bepaalde manier van denken. Er zijn verschillende tijdsperken geweest. Ja, de tijdsperk van Adam en Eva. En toen hadden wij de tijdsperk vanaf Adam en Eva tot de wet. Dan zie je het tijdsperk van de wet. En eigenlijk tot de vloed van Noach. En dan van de vloed van Noach tot de wet. Van de wet tot het nieuwe. Tot David. Want David had een verbond met God. Van David tot het Nieuwe Testament. Toen Jezus leefde. En vanaf toen Jezus opstond uit de dood tot vandaag de dag. Leven wij in het tijdsperk van de kerk. Maar de Satan is nog steeds de God van de tijdsperk waarin wij leven. Met andere woorden, de Bijbel zegt in Efeze 2 vers 1 tot en met 3. Hij zegt, en ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonde, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Nou, op het moment dat je Jezus in je leven aanneemt, dan is Satan niet meer de God van de tijdperk in jouw leven. Jij leeft in een nieuw tijdsperk. You have the new blessings of the Lord. Dus het is belangrijk om te begrijpen dat de Heer Jezus heeft alles al overwonnen. Maar de Satan beïnvloedt nog steeds de mensen die niet in het evangelie willen geloven. Hij beïnvloedt nog steeds de mensen die niet willen geloven dat Jezus is de enige weg, de waarheid en het leven. En hij doet er alles aan om mensen in verwarring te brengen. En dat is waarom wij de waarheid des te meer, nog meer luider moeten prediken. En als je ons wilt ondersteunen natuurlijk om dat we het evangelie nog meer uit kunnen brengen, kan ons op verschillende manieren ondersteunen. Door naar Choice Nation kan je dat geven. Of onze outreach bediening is World Evangelism Mission. Dat is waarmee we al onze outreach en crusades en allemaal dingen doen om mensen het woord te brengen. Nou, ik zit met tijd alweer bijna om iets vandaag. En morgen gaan we door over de geestelijke wereld. En voor nu wil ik zeggen, God zegen en tot morgen. God zegen.
0: Wordt u
1: gezegend
0: met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
1: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
2: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
3: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
4: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
5: Vandaag krijgen we een bijzondere les van de wijze koning Salomo. Hij schrijft in Prediker 10 vers 10. Iemand die zijn bijl niet slijpt wanneer de snede bot wordt, moet meer kracht gebruiken. Ken je het verhaal van die twee houthakkers die een wedstrijd hielden wie de meeste bomen kon omhakken? Direct na zonsopgang klonk het startschot en vlogen de Spaanders hen letterlijk om de oren. De kleinste van de twee liep elk uur met zijn bijl een minuut of 10 verder het bos in en kwam dan weer terug. Zijn tegenstander, die een stuk groter was, keek hem dan glimlachend en zelfverzekerd aan. In de overtuiging dat hij aan de winnende hand was. Hij was immers sterker, kwam de hele dag niet van zijn plek af, onderbrak het houthakken niet en nam geen enkele pauze. Maar aan het eind van de dag was de grote man geschokt dat zijn tegenstander, die schijnbaar zoveel tijd verkwiste, veel meer bomen geveld had dan hij. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Vroeg hij. Je hebt zo vaak een pauze genomen. De kleine man antwoordde: elk uur heb ik mijn bijl geslepen. Ja, koning Salomo leert ons vandaag een belangrijke les. Het is belangrijk om aan het begin van elke nieuwe dag tijd te nemen om onze geestelijke bijl te laten slijpen. Anders worden we moe van onnodig hard werken. Iedere ochtend als je de Bijbel leest, waarbij ik je in deze daily devotionals wil helpen, scherp jij je geestelijke bijl. Je hart wordt gevoed met het woord van God, waardoor je scherp blijft om de juiste keuzes te kunnen maken. Laat de christenen in het stadje Berea jou tot voorbeeld zijn. Van hen staat geschreven dat zij dagelijks de schriften onderzochten. Handelingen 17 vers 11. Hou dus vol om elke dag met God te beginnen en je geestelijke bijl te laten slijpen. Zodat je niet met wilskracht, maar met Godskracht de dag ingaat. Om tot zegen te zijn voor iedereen die God op jouw pad brengt.
4: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
6: God Radio. Je radio leeft weer. Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
7: Wilt u aanmonsteren voor het leger van Christus Jezus? In 2 Timotheüs 2 vers 3 lezen we: leid met de anderen als een goed soldaat van Christus Jezus. Wilt u aanmonsteren? Er is een leger dat zo sterk is en zo goed bewapend en onder zulk een volmaakte leiding dat de overwinning zeker is. Dat is geen leger dat vecht voor een bepaald land. Het is een wereldleger. Weet u wat de toekomst van de wereld is? Een vrederijk. Vrede op aarde gelijk in de hemel. Een aarde bedekt met de kennis des Heren zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Zwaarden herbewerkt tot ploegscharen. Wilt u meer bijzonderheden weten? Gaat u dan maar eens puren uit de woorden van de profeten, de woorden van de Heer Jezus zelf en van de apostelen, en dan het boek van de Openbaring van Johannes. Ik hoorde dit verhaal van Napoleon. Er was een nieuwe groep soldaten aangemonsterd en hij sprak ze zo toe: mannen, als je in mijn leger strijdt, dan kun je ervan op aan dat dikwijls als je hongerig bent er geen eten blijkt te zijn. Als het slecht weer is, soms geen dak boven je hoofd. Wat je wacht is bloed en zweet. Maar één ding kan ik je verzekeren: als je voor mij vecht, dan zet je je leven in voor Napoleon die nog nooit een slag verloor. Denk nu een minuut na. Wil je toch soldaat in mijn leger zijn, kom dan een stap voorwaarts. Hij keerde zich om en wachtte een minuut. Toen keek hij naar de jonge mannen. Ze stonden nog schouder aan schouder. Hij zei: ik geef jullie nog één kans. Is er niet één die het aandurft? Nog één minuut wacht ik. Dat hoeft niet, riep er één. We zijn allemaal een stap vooruit gekomen. Napoleon verloor zijn laatste slag. Koning Jezus zal niet verliezen. Hij was overwinnaar, hij is overwinnaar en hij zal overwinnaar zijn. Hij zelf waarschuwde: als je mij volgt, dan betekent dat een kruis op je nemen. Sterven als het tarwegraan, dat pas vrucht brengt als het sterft in de grond. Je leven verliezen voor mij, dan zul je het winnen. Ja, het kan martelaarschap betekenen. Petrus zegt in 1 Peter 4 vers 12... geliefde, laat de vuurgloed die tot beproeving dient u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwamen. Integendeel, verblijd u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid. Indien gij door de naam van Christus smaad leidt, zijt gij zalig, dat de geest der heerlijkheid en de geest Gods op u rust. In een land waar het gevaarlijk was om Jezus te volgen, kwam een jonge man naar me toe. We hadden met de hele gemeente samen geluisterd naar wat de Heilige Geest ons te zeggen had over het volgen van hem. Van hem die uit de hemel naar deze aarde was gekomen en hier geleefd heeft en toen gestorven is aan het kruis van Golgotha. Omdat hij ons zo geweldig lief had en hij ons voor de eeuwigheid redden wilde. Die jongen zei: nu ben ik bereid voor Jezus te leven en te sterven, als hij dat wil. Toen las ik in die jongen zijn ogen de geest der heerlijkheid, waar Petrus van sprak. Het doel van de wereldstrijd waar wij middenin staan is vrede op aarde. Johannes heeft geschreven in Openbaring 21 vers 3 tot 5... zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en ze zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn en hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn. En hij die op de troon gezeten is, dat is Jezus, zeide: zie, ik maak alle dingen nieuw. Ik hoorde een jonge man zeggen die dat gelezen had: God wil het ganse heelal vol plakken met foto's van zijn zoon. Ja, dat Joch zei het op zijn manier. Maar hij snapt er toch aardig veel van. Van wat er komt op deze wereld. Jesaja zegt in Jesaja 11 vers 9... Deze aarde zal bedekt worden met kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. Dan zal er in Biafra en Vietnam ook vrede zijn. En kennis des Heren. Ik ben niet in Biafra geweest, wel in Vietnam. En ik weet... O mensen, het is zo erg. Nou ja, houd daar maar over op, zegt u. Ik kan er toch niets aan doen. Nee, kunt u niet? Ik geloof het wel. Als u aanmonstert in het leger van koning Jezus... dan gaat u gebruikt worden de komst van Jezus op aarde te verhaasten. Die komst als hij alles nieuw gaat maken... als hij als koning gaat heersen. Dat gebeurt pas als de volheid der heidenen binnenkomt. Romeinen 11 vers 25. Die man, die vrouw, dat kind dat u vandaag ontmoet... kon de laatste zijn waardoor de volheid er is. Is het uw lijden waard om voor koning Jezus te strijden? Kijk maar even naar Biafra en Vietnam. Ach, het kan ook dichter bij huis. Er is genoeg misère in Holland en in het land waar u die luistert woont. In plaats van zwaarden, ploegscharen. De wolf zal met het lam verkeren, een vrede die alle verstand te boven gaat. Liefde onuitsprekelijk. De vrucht des geestes, overal. Liefde, vrede, blijdschap, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Galaten 5 vers 22. Laten we bidden. Heer Jezus, kom spoedig en doe wat u beloofd hebt. Dank u dat u ze allemaal gaat gebruiken, die daar net of nu geantwoord hebben. Ja, Heer Jezus, schrijf u mij maar in het boek des levens en op de presentielijst van uw soldaten. Ik wil lijden met de anderen als een goed soldaat van Jezus Christus, waar u ook gebruiken wilt. Halleluja. Amen.
6: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
3: God Radio. Je bent niet alleen.
8: Een hele goede morgen en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Leven vanuit Gods Woord.
3: Dit is Leven vanuit Gods Woord. Een radioprogramma en podcast van Derek Prince Ministries Nederland. Het tijdloze bijbelonderwijs van Derek Prince. Verspreid in ruim 45 landen en beschikbaar in meer dan 100 talen.

0: Laten we samen bidden.
1: Ik wil je vragen om het nu volgende gebed in geloof te ontvangen. Niet passief, maar actief. Geloof is geen gevoel. Geloof is het woord van God in je denken en in je hart als waarheid accepteren en daarnaar gaan handelen. Zelfs als je gevoel totaal iets anders zegt. Je kunt het nu volgende gebed heel eenvoudig ontvangen door in je denken en in je hart amen en dank u Jezus te zeggen. Vader, ik bid nu voor degene, voor die ene persoon die mij nu hoort. U kent precies waar gebondenheid is ontstaan. U kent iedere deur, iedere wond, iedere angst en ieder gebied waar duisternis geprobeerd heeft terrein te winnen. En daarom neem ik in de naam van Jezus Christus positie in tegen iedere macht die niet van God is. Ik spreek tot angst, laat los. Ik spreek tot veroordeling, zwijg. Ik spreek tot geestelijke onderdrukking, wijk in Jezus' naam. Alles wat deze persoon gevangen probeert te houden aan het verleden, aan schuld, aan schaamte of aan angst voor morgen. Jouw recht om te regeren is beëindigd door het volbrachte werk van Jezus Christus. Ik spreek vrijheid over je. Niet omdat gevoelens dat bevestigen en ook niet omdat omstandigheden onduidelijk of onmiddellijk waren. Maar omdat Jezus Christus Heer is. Heilige Geest, vul nu iedere plaats die leeg komt met uw vrede, uw waarheid en uw kracht. Sta op in de vrijheid waarvoor Jezus je heeft vrijgemaakt. In de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
2: En dan nu de proclamatie van deze week.
3: Guess how we're going to begin.
4: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
3: With a proclamation.
4: Proclamatie.
2: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
5: God is mijn vader. Ik wil bedenken hoe groot de liefde is die God de Vader mij gegeven heeft. Ik word een kind van God genoemd en dat ben ik ook. Mijn Vader heeft mij gemaakt. Hij heeft mij in liefde uitgekozen en voorbestemd om als zijn kind te worden aangenomen. Hij weet wat ik nodig heb, nog voordat ik tot hem bid. Want zoals een vader zorgt voor zijn kinderen, zo zorgt God voor mij. Niemand kan mij roven uit de hand van mijn vader. Ik heb de geest ontvangen om Gods kind te worden. Door hem roep ik God aan met papa, vader. Ik wil zo leven dat ik God blij maak. Net als Jezus zeg ik, mijn voedsel is dat ik de wil doe van mijn vader en zijn werk volbreng. Amen.
6: Over de hele wereld helpt Derek Prince Ministries mensen om Gods woord te kennen, te geloven en door te geven.

0: Ergens in Iran werkte een christen in stilte aan een bijzonder project. Zijn echte naam kunnen we niet noemen. Om hem en de mensen om hem heen te beschermen, noemen we hem Reza. Zijn taak was even eenvoudig als gevaarlijk. Hij vertaalde het boek van Derek Prince, Schrijf geschiedenis door gebed en vasten in het Perzisch. Juist dat boek raakte voor hem aan de toekomst van zijn eigen land. Reza geloofde dat Iran meer nodig had dan een politieke verandering. Werkelijke verandering, zo wist hij, begint wanneer Gods volk zich verootmoedigt, bidt, vast en standhoudt in geloof. Daarom werkte hij zorgvuldig verder, woord voor woord, terwijl hij heel goed wist wat het volgen van Jezus in Iran kon kosten. Christelijke leiders en evangelisten worden er gearresteerd, verhoord en gedwongen onder te duiken. Voor sommige gelovigen staat uiteindelijk zelfs hun leven op het spel. Voor Reza werd die dreiging werkelijkheid. Nog voordat zijn vertaling de mensen kon bereiken voor wie hij haar had gemaakt, werd hij door het regime vermoord. Hij heeft nooit één exemplaar in handen gezien. Nooit gehoord wat zijn woorden voor andere gelovigen betekenden. Nooit de vrucht van al die uren werk gezien. Maar daar eindigt zijn verhaal niet. Het manuscript bleef bewaard. Wat bedoeld was om tot zwijgen te worden gebracht, kan nu juist verder worden verspreid. Reza is er niet meer, maar zijn vertaling kan duizenden Iraanse christenen bereiken die onder enorme druk Jezus blijven volgen. En juist terwijl christenen worden vervolgd, groeit de kerk daar verder. Derek Prince Ministries wil ervoor zorgen dat dit onderwijs hen bereikt. Wil jij helpen om het werk dat Reza begon voor te zetten? Ga dan naar derekprince.nl en draag bij.
1: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derek Prince. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis, keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
2: And I want you to know God loves you.
1: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
2: He's never given up on you. You understand?
1: Hij heeft je nooit opgegeven, begrijp je?
2: You may have given up on him, but he has never given up on you.
1: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
2: Thank you, Lord.
1: Dank u, Heer.
2: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
1: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
2: Praying to Jesus, not to me.
1: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
2: I'll give you the words. You say them after me.
1: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
2: Lord Jesus, I'm sorry.
1: Heere Jezus, het spijt me.
2: That I turned my back on you.
1: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
2: And went my own way.
1: En mijn eigen weg ben gegaan.
2: Tonight I repent.
1: Vandaag bekeer ik me.
2: I turn back to you.
1: Ik keer terug tot u.
2: I submit myself to you.
1: Ik onderwerp mijzelf aan u.
2: And I ask you to have your way in my life.
1: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
2: Take me as I am.
1: Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: I want you to say those last words again. Take me as I am.
1: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: In the name of Jesus.
1: In de naam van Jezus.
2: Amen.
1: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er 1 verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
3: Meer inzicht, meer waarheid. Elke dag een stap vooruit. Derek Prince Ministries. Gods woord, jouw fundament. Wil je reageren? Heb je een vraag? Of wil je persoonlijk contact? Bel ons op 085 00 51 049. Of mail naar info@derekprince.nl. De boeken van Derek Prince bestel je via derekprince.nl. Daar kun je je ook gratis inschrijven voor onze dagelijkse overdenkingen per e-mail en voor de onderwijsbrief die iedere 2 maanden per post en per e-mail verschijnt. Derek Prince Ministries Nederland. Onderwijs dat je leven verandert.
4: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
5: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus?
8: I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Lord, why didn't you come?
10: Take away the storm. What is he doing?
6: Download nu de gratis app en start met kijken.
11: Nu te zien op New Faith Network.
12: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
13: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
11: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
14: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit.
8: De schrift noemt dit zonde. Afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat standhoudt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
15: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
16: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Counting down!
4: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
7: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
8: Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruimte.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen, zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen, voorwaar.

0: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
7: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
8: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
10: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
11: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: sekswerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
4: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
7: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
8: Nu te zien op New Faith Network.
9: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
10: Apparently the best writing comes straight from the heart.
11: So what's in your heart?
8: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the stone. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
7: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
8: God Radio. Je bent niet alleen.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
6: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ook al lijkt de hemel soms van koper, laat je dan niet misleiden in het denken dat God je gebeden niet hoort of niet van je houdt als je nog geen uitkomst ziet. Want hij hoort je en je mag weten dat niets je kan scheiden van zijn liefde voor jou en dat hij op de achtergrond voor je aan het strijden is. Zoals Romeinen 8 vers 38 en 39 zeggen. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Hij laat je niet uit zijn hand roven en belooft rust te geven aan allen die vermoeid en belast zijn en naar hen toe komen. Laat je dus niet ontmoedigen als je wacht en moe bent geworden of radeloos. Wees bemoedigd en opgebouwd door deze woorden. Laat zijn vreugde je kracht zijn, juist ook als je wacht. Laat je tijd van wachten geen tijd zijn van hopeloosheid en wanhoop, maar van hoop en verwachting, wetende dat je God kunt vertrouwen voor doorbraak.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
4: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruimte.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
8: What did you mean about going to Lazarus?
9: I said what I said.
7: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
10: Lord, why didn't you come?
11: Take away the storm. What is he doing?
7: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving, herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Counting down!
5: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
4: Top 33!
5: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
6: God Radio. Je bent niet alleen.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk standhoudt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruimte.

0: Feestelijke Top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Top 33! Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
1: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
7: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
8: Nu te zien op New Faith Network.
9: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
10: Apparently the best writing comes straight from the heart.
11: So what's in your heart?
8: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network, het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die terneergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
2: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
4: God Radio. Baken van licht.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
8: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
9: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed genoeg op johantoet.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen: wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen: wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb jezelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruimte

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
4: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
6: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
9: Apparently the best writing comes straight from the heart.
10: So what's in your heart?
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network, het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt. En zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op God Radio.
5: The Weekend Show.
6: The Weekend Show.
1: Dit is God Radio.

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: What? Why did you come?
5: Take away the storm. What are they doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
9: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
10: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: Mazzeltof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

0: had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
7: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
9: Holy, holy, holy, you Lord.
10: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship. Just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Psalm 23 vers 5 leert ons vandaag dat Jezus ons uitnodigt om aan zijn tafel plaats te nemen. David zingt tot God. U richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. Het Hebreeuwse woord voor dis is shulchan en betekent oorspronkelijk een op de grond uitgespreide dierenhuid waarop gerechten worden opgediend. De dis uit Psalm 23 verwijst naar het offer dat Jezus, onze goede herder, gebracht heeft, waardoor hij de overwinning over al onze vijanden heeft behaald. De dis is niets anders dan een offermaaltijd. De goede herder spreidt het lamsvel voor jou uit en nodigt je uit om aan zijn tafel plaats te nemen. Aan deze eenvoudige avondmaalstafel mag je gedenken wat hij voor jou heeft gedaan en mag je met hem vieren dat de overwinning is behaald over zonde, ziekte en dood. Jezus is onze goede herder. Is er ooit een herder geweest als hij? Hij is ons voorgegaan. Op Golgotha, zijn dal van diepe duisternis, heeft Jezus het opgenomen tegen alle vijanden die zijn kudde bedreigden. De zonde, de duivel, de dood en de hel. De goede herder heeft zijn leven gegeven voor zijn schapen. Door zijn sterven en opstanding heeft hij de duivel glansrijk ontmaskerd, ontwapend en overwonnen. Paulus schrijft in zijn brief aan de christenen in Kolossen: Jezus heeft zich ontdaan van de machten en de krachten, hen in het openbaar te kijk gezet en over hen getriomfeerd aan het kruis. Kolossenzen 2, vers 15. De goede herder nodigt je uit om met hem aan tafel te gaan, voor de ogen van al je vijanden. In moeilijke tijden hebben we de neiging namelijk om onze ogen van de goede herder af te wenden om ze te richten op de vijand. Of die vijand nu een of andere ziekte is, een zware teleurstelling, een moeilijke werksituatie of een stuk gelopen relatie of een ander probleem dat je maar niet de baas wordt. Psalm 23 roept je op ervoor te waken dat de vijand jouw agenda en je leven gaat bepalen. Laat je ogen gericht zijn op Jezus. De tafel van de goede herder is de plek waar jij tot rust komt, waar je geliefd wordt en waar je vol overtuiging het lied van de goede herder zingt. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruimte

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
5: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
4: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.
1: Lift your hands and ask him to fill you tonight, saints.
2: I will open rivers in high places, fountains in the midst of the valleys.

de gospelzender van Nederland. God Radio.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Jesus.
1: Jesus.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via god.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
8: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
9: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam. En dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
6: Counting down. De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
7: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
5: Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruim

0: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed genoeg op johantoet.com.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why didn't you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
6: Counting down!
7: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
8: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.